0: Dai. Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, Chess-periode, Sugar Mama, het label, wat trouwens eerder Aristocrat heette, Chess-label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verduld, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het teken van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Waar de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En hetzelfde geldt ook bij Stickhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. Yeah. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de blues...
2: Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de bluesmuziek worden ook in dat...

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuisgekomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later naarzucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gingen we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goeiedag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
6: Het is een nummer van John Lee Hooker en het komt van het meesterwerk Groeten uit Gollo met Harry Musquet in topvorm en Ilko Gelling en Herman Brood. QB and the Blizzards, No Shoes.

Huey and the Blizzards, No Shoes. Etta James nam het nummer in 1967 op als B-kant voor haar single Tell Mama. En er verschenen 120 covers, onder meer van Chicken Check, Coco Taylor, Little Milton, Bret Hart, Sean Webster en Rory Block. Dit is Rod Stewart, I'd Rather Go Blind.

Rod Stewart, I'd Rather Go Blind. Dit is een compositie van Big Mama Thornton en zij schreef ook de wereldhit voor Elvis Presley, Hound Dog. Dit nummer was een hit voor Janis Joplin, maar dit is weer een prachtige opname van Etta James, die in die periode gepakt werd in het bezit van hard drugs. Maar haar man nam de schuld op zich en zat daarvoor 10 jaar in de gevangenis. Dat noem ik nog eens echte liefde. Etta James, Ball and Chain.

Etta James, Ball and Chain. Het nummer is geschreven door zanger Ronnie Van Zandt en gitarist Gary Rossington van Lynyrd Skynyrd. En het komt van het album Second Helping. En dat album eindigde 9 in Canada en 12 in Amerika. Lynyrd Skynyrd, I Need You.

Lynyrd Skynyrd, I Need You. Carl Weathersby uit Mississippi was in Chicago jarenlang de gitarist van The Sons of the Blues, de band van mondharmonica-speler Billy Brains. En hij neemt ook regelmatig op in New Orleans met ex-bandleden van Dr. John onder leiding van pianist David Torkanowski. Carl Weathersby, Lay Down Sally.

Carl Weathersby, Lay Down Sally. Het nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon en Muddy Waters was de eerste die het opnam in 1954 en daarna verschenen er 185 covers. Dit is de versie van een bluesband uit Londen, de Graham Bond Organization, onder leiding van zanger-organist Graham Bond, met basgitarist Jack Bruce, die we later terugzagen in Cream. Ook drummer Ginger Baker zagen we terug in Cream en gitarist John McLaughlin werd een succesvol jazzgitarist en was de studiogitarist van de Rolling Stones. Graham Bond overleed op 36-jarige leeftijd toen hij werd overreden door een trein op het station Finsbury Park in Londen. De Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man.

The Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man. Otis Clay, dat was van oorsprong een gospelzanger uit Mississippi. Hij ging naar Chicago en daar merkte hij al snel dat je als blueszanger veel meer werk had. Hij overleed in 2016 aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 73 jaar en dit nummer is geschreven door Jimmy Page en Robert Plant van Led Zeppelin. Otis Clay, Since I've Been Loved.

Otis Clay, Since I've Been Loving You. Het nummer werd in 1967 opgenomen door bluesgitarist Albert King en er verschenen covers van Golfit Mule, Jimmy Hall, Kent Heat, Coco Taylor en Ike en Tina Turner. En de Engelse blueszanger Paul Rodgers nam het zelfs twee keer op. Eén keer solo en dit is zijn opname met de band Free, The Hunter.

Free the Hunter. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. David Gogo, dat is een bluesgitarist uit Canada. Hij staat in Nederland nog regelmatig in kleine clubs te spelen, terwijl hij jaarlijks een ijzersterk bluesalbum aflevert. En hij bewerkte een oude hit van James Brown. David Gogo, This is a Man's World.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Door met praten we het komende uur over ziemuziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: zelfs de zonne en de maan ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Lohuis van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, want het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralph de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Ja. Want jouw carrière, nou ja, is niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, hè?
1: Ja.
0: Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt, zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht en dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten. Maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging dat eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lightnin' Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op. Howlin' Wolf stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd, zeg maar, op.
0: Ja. Dus de blues zit in

0: in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja, ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut er ook een rol, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd, ja, al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had platen van de Rolling Stones, maar niet van QB. Mm-hmm. En, maar ja, dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Jij komt met twee nieuwe dubbel cd's aan. Mm-hmm. Waarom gelijk met vier cd's?
1: Ja, omdat ik... ik had een wat nieuwe bandleden. En ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In de nood, in
1: Hoogland. Hoogland,
0: ja, ja.
1: En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van ja, ik kan hem wel laten liggen. Maar nu is die, hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, nou, dan doen we meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van ja, ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk,
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja. Ja,
0: wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja, ja, ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: me. En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het een nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog één van Just Ralph. Zo'n man doen aan.
3: Oh, eindelijk.
2: Mooi. Oh, yeah.

0: Ja. Yeah. De blues, hè?
1: Mooi, ja.
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan...
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen. Omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben...
0: Ja.
1: Komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag ook gepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalogus, zou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, oh, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: draaien. Oké, gaan we wel draaien, ja. Ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. En, zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Omdat je dan in die soort, een soort flow zit van het gevoel. Ja, zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en er komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, comma Ocean of Love.
0: Ja. Yeah.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. toen ik dacht van, hé, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja, ja.
1: Dus toen dacht ik, nou laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooie, een dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Van Slag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de Noord-Zuid Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry. Ja,
1: dat is... Het is een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own.
1: Super.
0: Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
2: Ja, he? Song Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, dat is toch wel mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
2: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
2: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij. Dat vind ik, vind ik toch wel mooi.
2: Ja.
0: Wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
2: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Van, ja, want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Ja.
2: En hij zei van, hij zei wel ja, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja, ja.
2: Ja. Nou ja, dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van ja, dit duurt veel te lang. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, maar die, ja, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar, van de muziek. Dat het allemaal niet, geen glamour en glitter is, zeg maar gewoon, ja.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren natuurlijk. Hè?
2: Ja, ja.
0: En die heb jij ook gekend.
2: Ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden.
2: Nee,
0: tijd uit geweest ben.
2: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
2: Ja hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar
0: ja,
2: het was toch ook een soort mogelijkheid. Omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
2: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar. Dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
2: Ja.
0: Dat je ook de downs tot in de diepte moet meemaken.
2: Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk. Nee. Ja, blues is ook vrolijkheid en feest.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van dat mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van als je die zingt, zeg maar. De relativering. En,
0: Ja. Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
2: Ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
2: Nieuwe album.
0: Ja, van het nieuwe album van Lonesome Man.
2: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
2: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
2: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
2: Heb ik wel bij je.
0: Nou, dan gaan we er straks wel even naar luisteren.
2: Okay.
0: Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
2: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralph de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. dan je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt. Dat mm-hmm. er nog wat meer komt. Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder.
1: Mooi.
0: Ja. je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo. Wat, met band...
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe is met de band. Want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan heb je soms zo'n geconcentreerd publiek. Dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja, ja. Solo optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden,
1: klopt,
0: waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja,
0: precies. Ja. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat is Kim Snelten volgens
1: Kim
0: mij. Hoor.
1: Snelten.
0: Kim Snelten, 1990 in Vredenburg.
1: Oh ja.
0: En want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica.
1: Uh-huh.
0: Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Ook wanneer solo optreedt, ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: even
0: laten
1: een beetje doen, ja.
0: Ja, even...

0: gotta look in the mirror. See myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo baan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gestreden.
1: Ja.
2: Maar als je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of zo.
1: Ja,
2: even
1: precies.
2: Wacht, wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zitten daarin. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja,
1: hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen. Want Drenthe is ook een provincie waar het altijd... Het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: Maar je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: ja,
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen. Zie ik vaak in jou gevolgd. Dus,
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzonder, fijne mensen.
1: Belangrijk. Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe cd Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. En dan, zo heb ik hem ook gespeeld. Zeg maar.
1: Sky Song from the Spot.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de CD van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer? Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee. Hoor.
0: En je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry Musquet met de Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit begin jaren 80, denk ik nog.
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep je met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi. Hoor.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toen de tijd allemaal gefilmd heeft. En die ook mee geweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook wel geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik twee keer geweest.
0: Oh ja, je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leeft de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon, speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden, spijt me dat ik het zo zeg, maar. Je merkt dat er weinig... Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, we zijn ermee gestopt. Want het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké, ja.
0: Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt. Oh, ja. En dat het toch een beetje toeristenindustrie
1: is. Dat is het, ja.
0: De TT-nacht, zei Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat, maar verder
0: Het is een must-see, je moet er geweest zijn, maar verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat hij dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed.
1: Hè?
0: Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Dan doen we dat voor Radio Drent.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder. En fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat
1: klopt,
0: we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album. Ja.
0: Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: In ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter bijvoorbeeld weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over, dat je gewoon rotzooi opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. En dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
0: Ready for change.
1: Ja.

0: Ready for Change van de nieuwe cd van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live cd, live opnemen in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, ja dat...
0: Het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is weer anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Het ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Ja, Van Slag is ook een prachtige plek. Het is wat groter, met de band kunnen we meer mensen. Want voor mij zijn twee optredens op een dag, hele optredens is toch wel veel dan, zeg maar. Dus als je dan twee optredens moet doen, dan vind ik moeilijk, omdat ik heel intensief optreed. Als het een korte optreden is, kan het wel een beetje erbij. Andere,
0: je hebt
1: theaters soms, natuurlijk.
0: Je hebt soms
1: Frits Philipszaal is ook heel mooi.
0: Ja.
1: Mooi geluid. En,
0: ik kan me van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja. Ja,
0: ik weet niet of jij dat wat zegt.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Nee. Ik zat er ook even aan te denken. Want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jansen bij zit. En LSB Experience.
1: Ja.
0: En het gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club. De Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles, wat is het nou?
2: Staat
0: het zo? Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd. Ik denk Los Angeles.
2: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou, in elk geval een beroemde club in Californië.
2: Ja.
0: En waarom is er zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies.
1: Een week ervoor, hè?
0: Ja, net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. De 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed. Mooie verlichting.
0: Ja. En een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Worm. Ik vind,
1: Worm.
0: Worm. Beetje een rare titel eigenlijk, maar...
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst, dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond dan voor de keuze of dat hij ging mediteren en dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven en als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen, dat vond ik wel inspirerend, dacht ik, ja, daar ben ik ook, zeg maar, gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nee, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Mensen, ja, dat, ja. Ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's plaat, dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op het podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Over muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Ik zie het vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar... En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar
1: komt... En dan
0: komt
1: dat bij elkaar. En dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk, Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja,
0: ja, ja. We hebben nog één nummer laten we horen. Ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Esther dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Eigenlijk geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn Drents gezegd. Doorgaan.
1: Doorgaan, ja.
0: Dreams. Ja.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het begon in de jaren 60 met de British Beat Explosion en het eindigde met een blueshype, want eind jaren 60 stond alles in het teken van British Blues. Anderson, Jones en Jackson. Dat was een bluesband uit Bristol met zanger-gitarist Ian Anderson, mondharmonica-speler Elliot Jackson en gitarist Al Jones. Het is een nummer van de Amerikaanse blueszanger Johnny Temple. Anderson, Jones, Jackson. Louise.

Anderson, Jones, Jackson, Louise. De band begon in Londen als de begeleidingsband van The Ivy League. In 1967 werd het Blue Strip en uiteindelijk werd er gekozen voor de naam Ten Years After met zanger-gitarist Alvin Lee. I Can't Keep From Crying.

years after, I can't keep from crying. Gitarist Jeff Beck begon na de Yardbirds een eigen band met zanger Rod Stewart, Ronnie Wood als basgitarist en John Paul Jones op orgel. Het komt van het album Truth. Het werd opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen en het nummer is geschreven door Willie Dixon, de Jeff Beck Group. You Shook Me.

de Jeff Beck Group, You Shook Me. Na zijn vertrek bij John Mayle begon gitarist en zanger Peter Green een eigen band, Fleetwood Mac, samen met drummer Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, Love That Burns.

Fleetwood Mac, Love That Burns. Love Sculpture, dat was een band uit Wales met zanger-gitarist Dave Edmunds. Hij nam een nummer op van Willie Dixon en het nummer werd in 1960 in Amerika al opgenomen door Howlin' Wolf. Later was het een hit voor Coco Taylor en in Nederland was het een hit voor Livin' Blues. Het komt van het album Blues Helping, Love Sculpture, Wang Dang Doodle.

Love Sculpture, Wang Dang Doodle. Bluesveteraan Alexis Corner werkte samen met pianist Steve Miller en ze ontdekte een jonge, talentvolle zanger in de Midlands, een zekere Robert Plant. Ze namen een paar mooie nummers met hem op, totdat Robert Plant een nieuwe band begon met gitarist Jimmy Page. En dat werd Led Zeppelin. Robert Plant, Operator.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De EP Collection van Dion is het album van deze week. En Dion was een teenager-idool, maar ging later verder als singer-songwriter en uiteindelijk werd hij blueszanger. En hij is nog steeds actief als 85-jarige. Hij maakte 47 albums en hij had 42 hits. Ook dit was een hit in Amerika. Dion, Born to Cry.

0: was born to cry.
1: Dion, Born to Cry. Chicken Check, dat is de band van gitarist Stan Webb uit Birmingham. En Christine Perfect speelt piano en zij zong de grote hit I'd Rather Go Blind. De band speelde meer in de Star Club in Hamburg dan in Engeland. Stan Webb zingt deze eigen compositie en het nummer eindigde op 29 in de Engelse hitparade. Chicken Check, Tears in the Wind.

Chicken Check, Tears in the Wind. The Rats, dat was een bluesband uit Hull met zanger Benny Marshall en gitarist Mick Ronson. En deze Mick Ronson zagen we later ook als gitarist van David Bowie, Van Morrison, Bob Dylan en John Mellencamp. The Rats, Telephone Blues.

The Reds, Telephone Blues. Christine Perfect begon na Chicken Check een eigen band samen met gitarist Rick Hayward van The Accent. In 1970 stapte ze over naar Fleetwood Mac, waar haar echtgenoot John McVie al basgitarist was. The Christine Perfect Band. It's You I Miss.

Christine Perfect Band, It's You I Miss. De Brunning Sunflower Blues Band uit Londen, dat was de band van Bob Brunning. Hij speelde later bij Fleetwood Mac en bij Savoy Brown. Peter Green is de gitarist op dit nummer. De Brunning Sunflower Blues Band, Ride With Your Daddy Tonight.

The Browning Sunflower Blues Band, Ride With Your Daddy Tonight. Zanger Kevin Coyne uit Derby verhuisde naar Londen en er begon hij een nieuwe band met twee gitaristen, John Chichester en Dave Gibbons. Dit is een compositie van Kevin Coyne, Siren, Gardner Man.

0: Siren, Gardner Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Mungo Jerry, dat was de band van zanger Ray Dorsett en de band had een hele grote hit met In the Summertime. Dat nummer stond 7 weken op 1 in Engeland en eindigde op 3 in Amerika. Mungo Jerry nam deze eigen compositie live in de studio op voor het album 7. Mungo Jerry, The Sun is Shining.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomsche, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen, want hij wil niet meer die Roomsche kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
3: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
1: Op het Derksen, hè?
3: Ja, op het Derksen.
1: Op het Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
3: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
1: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op en dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
3: Ja, ja.
1: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
3: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
1: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
3: Maar dit huis, waar woont jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
1: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
3: Oh, ja,
1: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
3: En je kunt het nog zien.
1: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau. Ja. En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien. Dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
3: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
1: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing. Ja. Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
3: Ja.
1: En dat was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
3: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
1: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
3: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je hebt hier nog, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. En, jij... De schooltijd, hoe was dat hier?
1: Nou, ik was op school nogal, ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechtse gezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk, hij was van de CAU en daar stemde hij op. En de buren...
3: Tilanus of zo?
1: Ja, meer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
3: Zegende deze spijs.
1: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Rolde Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat die ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
3: Een soort van camouflage.
1: Nou, om een ander voorbeeld te noemen. VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet bij die roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: daar hoofdredacteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14, als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch,
1: ja, maar de tijd staat hier ook niet stil, gelukkig. Nee. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van het Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een linksbedrijf. Ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Om te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op. Dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we een bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed en dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras. Die hebben ze toen bij geleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja. En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma de Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heyer-zanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En met die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar, in die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat er telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65

0: gepakt en die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar, we zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden, want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
1: Ja. Dus zullen we eens even naar het veld van Rolde Boys gaan, want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
0: dat
1: historie.
0: Dat is mooier, mooier dan Wembley. Hè?
1: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens, dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken, omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar dat...
0: Ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor de jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles Zeslo.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. Zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van
1: mee gelopen. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik ook op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Ja. Sparta geloof ik, die heeft ze nog steeds.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei je.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps hier, opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in het zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was daar voor de Rono.
0: Megafoon of zo.
1: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coërt gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook
1: Vaderonk,
0: was een lieve man, geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En dat heeft hij het goed gedaan bij Willem II in Sportclub Enschede. En toen kwam die bij Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben die jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen ze even een poepje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld. En dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar aan die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd. En er zaten 9000 mensen. Dat krijgen we het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee,
1: het leefde toen echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder
1: en
0: zo.
1: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: meer. Oekie Hoekema.
1: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Die had ik samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en the First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten s'avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort qua jongensstreken, het was leuk. Het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gegaan, dat was...
1: Anne Vondeling, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig.
0: Ja,
1: kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het Westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd. Want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank. Maar verstaan doe je ze niet. Nou, ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, waren
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Werd ontslagen.
0: Ondertussen ben jij toen... Jij werkte al voor...
1: Voor de krant.
0: Voor de
1: Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies. Ja. En toen daarna voor het Nieuwsblad, dacht ik, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben jij bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen,
0: dat was nogal een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: Met de mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen ze van die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari tweede deel. En 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Want die
1: naaien geen oren aan hoor, die Duitsers. Come inside the riverbank.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het peil van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: Bedoel, voor jou is het natuurlijk, van het voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel de tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt en dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolle Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan word je, krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de TT en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook een grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaan en
1: het gekke
0: wat voor
1: is,
0: auto en
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk, want in de cafés waar ik kwam kon je niet in, want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was, als het voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen, want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld.
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen, want alles is geheim.
1: Nee, maar vroeger was het
0: de bocht van Bartels vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè?
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn, dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van, als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk en we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VI-TV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder. Het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vader volgen.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt
1: want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe.
2: Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken verder buren, hè?
2: Ja, maar ik hoop toch
0: nog... Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
2: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
2: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler, die had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van... En Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, ja, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger dan in Duitsland.
2: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
2: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
0: Slow is het.
2: Ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
2: Ja.
0: Die deed Gosso natuurlijk vroeger, of niet?
2: Ja.
0: Gosso Berger.
2: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek die daarin...
0: Familie van Bertus Dekker?
2: Een
0: oom of van die andere dekkers?
2: Nee, een oom
0: van
2: of een neef.
0: Zo, ja.
2: Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen. En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Maar die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe goed gaan.
2: Mooi.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je daar geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Struijer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag, dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei musea bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo. Of naar viswater. Of weet ik veel. Maar wij bent hier op het ogenblik bent wij hier buiten op locatie. En wij bent in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel. Dat zijn lage stukken land. Wij zijn nu in de Broeken bij... In de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is... En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valk hebben we ook alweer zien. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer, en... Nou, hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd... Ze hebben allemaal een territorium. En daar jagen ze met die tweeën in. Want de mannetjes en vrouwen, die blijven altijd bij elkaar. En nou, hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op... Zal ik maar zeggen, op nou, misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En dan zit hier ook een heel... Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Grollo woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazanten, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen, ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het al niet over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers, maar. In mijn optiek is die titel al lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen. Maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval. Eén ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kiekendief bijvoorbeeld, die zit hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond, bij een andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buren van de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten gruiden. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment, het is zo leeg, je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Ze doet er volgens mij niks van. De graast ook niks. Hè? Je ziet geen schapen of zo hier niet, ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier zo kijk, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en een vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb je in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk, vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? Het is nog wat te lucht, dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Na de Outsiders en Tax Free was Wally Tax ook succesvol als soloartiest. Totdat zijn vriendin Laurie Langenbach overleed. Dit is een eerbetoon aan zijn grote liefde en vervolgens ging hij ten onder aan drugs en drank en hij overleed volledig berooid. Wally Tax, Miss Wonderful.

Walitax, Miss Wonderful. Producer Martin Duizer streefde naar de sound van de Amerikaanse producer Phil Spector. Dat gaf Walitax weer iets extra's. En dat verdiende hij ook, want hij was een groot artiest. En hij overleed op 57-jarige leeftijd op zijn keukenvloer in Amsterdam. Walitax, It Ain't No Use.

Bobby Tux, It Ain't No Use. Helen Shapiro had als meisje van 14 jaar al grote hits in Engeland met een heel volwassen stem. Toen toerde ze al door Engeland met, jazeker, de Beatles als voorprogramma. Helen Shapiro, Queen for Tonight.

Helen Shapiro, Queen for Tonight. Helen Shapiro zou 18 grote hits scoren. Dit nummer was een nummer 1 hit in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. En later ging ze jazz zingen en in 1987 sloot ze zich aan bij een religieuze protestantse beweging met veel Joodse tradities. Helen Shapiro, You Don't Know.

Alan Shapiro, You Don't Know. The In Crowd, dat was een band uit Den Haag met de zanger Wil van der Hurk. En in 1971 vertrok deze zanger met zijn complete band naar Duitsland, waar hij jaren actief was in het clubcircuit. The In Crowd, I'll Be Free.

The In Crowd, I'll Be Free. In 2008 keerde de band terug naar Den Haag en sindsdien duikt The In Crowd in allerlei bezettingen steeds weer op, maar Wil van der Hurk is altijd van de partij, een uitstekende zanger die nooit doorbrak. The In Crowd, Half Dollar Man.

Half Dollar Man. Plastic Penny, dat was een Engelse superband met de Schotse zanger Brian Keith. De band mislukte hopeloos, maar toetsenist Paul Raymond ging naar de Michael Schenker groep, gitarist Mike Graham naar Procol Harum, drummer Nigel Olsen naar Elton John en Tony Murray ging naar The Trox, dus de heren kwamen allemaal wel redelijk goed terecht. Dit was een cover van de Box Tops. Plastic Penny, Everything I Am.

Plastic Penny, Everything I Am. Het was een uitstekende band, maar de hits bleven uit en ze maakten 3 albums en die verkochten voor geen meter. En dan is het ook voor een uitstekende band einde verhaal. Plastic Penny, Strawberry Fields Forever.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: From the Shoals van Barbara Blue is het album van deze week. En Barbara Blue nam dat album op in Sheffield, Alabama, met ervaren studiomuzikanten. En het heet niet zomaar From the Shoals, want het gebied in Alabama waar die steden Sheffield en Muscle Shoals liggen, heet The Shoals. Barbara Blue, Never Stopped Loving You.
2: A little house

Barbara Blue never stopped loving you. The Tower, dat was een compleet mislukte poging om een Nederlandse superband van de grond te krijgen met de gitaristen Eelco Gelling, Jan Hollestelle en John Schuursma, basgitarist Herman Deinem en de drummers Jay Baar en Kees Kranenburg junior en zanger Boudewijn de Groot die voor het eerst Engels zong. The Tower, Captain Decker.

The Tower, Captain Decker. Het bleef bij een paar mislukte singles en de band trad zelfs nooit op. En Boudewijn de Groot keerde snel terug naar zijn vertrouwde Nederlandstalige repertoire. The Tower, Steps into Space.

The Tower, Steps into Space. The Roulettes, dat was de voormalige begeleidingsband van zanger Adam Faith met gitarist Russ Ballard en drummer Bob Henrit, die we later ook terugzagen bij de Unit 4 Plus 2 en bij Argent. En Rob Henrit was ook nog enige tijd de drummer van The Kinks. The Roulettes, Bad Time. If you should-

The Roulettes, Bad Time. In 1991 kwam de band na 25 jaar weer bij elkaar om Adam Faith te begeleiden. En de opbrengst was voor het Engelse kankeronderzoek. The Roulettes, The Long Cigarette.

The Roulette, The Long Cigarette. Amsterdam werd opgericht door Martin en Donald van Os van de band Pennywise. Zij begonnen met zanger Peter van Asten en gitarist Johan Slager een nieuwe band. En na een paar flops was het plotseling raak met deze single. Amsterdam, Indian Pipe.

Amsterdam, Indian Pipe. Peter van Asten maakte ook soloplaten als Peter Booley en later zou hij producer zijn van Maggie McNeil, Lemming, The Dolly Dots en Centerfold. Maar hier is hij nog de zanger van Amsterdam, Lucy Lucy.

Amsterdam, Lucy, Lucy. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Rubettes, dat was eigenlijk een studioband rond zanger Paul Da Vinci. Hij nam de nummer 1 hit in Engeland, Sugar Baby Love, op met een paar studiomuzikanten, maar toen moest er plotseling een band opgericht worden, want ze moesten ook toeren. En die band werd opgericht rond zanger Alan Williams, want Paul Da Vinci wilde geen deel uitmaken van de band. De Rubettes, You're the Reason Why. The things you

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King, onder andere The Hoax uit Engeland. Van Tep Benoit uit Louisiana. Van Robert Duyf uit Limburg. En we beginnen met Canada. Een zangeres uit Canada, Diana Taylor. Ik heb er al eens eerder wat van gedraaid. Van die prachtige nieuwe CD van haar, Spirits in the Water. Hier is ze met Working.

Dionne Taylor uit Canada, Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer vanaf kwam, het nummer Working. Corey Tedford, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, ik had er niet van gehoord. Maar hij komt dan ook van Newfoundland, ook zo'n uithoek. Nou ja, uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Wie kwam er ook alweer vandaan? Dat was die zanger die wel regelmatig in de Amer speelde, Anderson. Anderson, zijn voornaam ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens, maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford, daar is een cd van u gekomen, Road Songs, en ik draai Sunday Morning.

Yeah, Sunday Morning, dat was Corey Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het waren, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat zijn eigenlijk allemaal de veteranen in de muziekwereld, met name in Californië, in de wereld van Jackson Browne en Bonnie Raitt, en dan nemen ze allemaal maar op. En die heeft zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem ook alweer? Hier, Slippin' and Slidin'. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk Slippin' and Slidin'.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Leland Sklar op bas en Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook alweer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. En dit is van zijn laatste cd, Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het van die muziekstukken met zo'n rare breek erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fateska en The Blue Strain. Van die CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem gaan we Robert Duyf. De man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left. En die nou een solo CD gemaakt heeft. De CD Dangerous Mode. Uitstekende CD. Echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de cd Dangerous Mood. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Lowell Fulsom uit 1954. Maar ik draai dat niet als oudste versie. Het is een versie van B.B. King uit 1957 die ik draai. En een versie van Joanna Connor. Dat was de aanleiding eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika, die een nieuwe cd maakte samen.

Met Joe Bonamassa als producent. En met Reese Wynans onder andere op keyboards. Nou, dan heb je een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue. Dat is een locatie in Chicago. In het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is. Een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom. Trouble, Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En in de nieuwe CD 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble Trouble. Het origineel van Lowell Folsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Folsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1957, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey, die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan. Ook hier in Nederland vaker optreden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The Recession Blues. En dat is uw 2014. De Hoax met Trouble, Trouble, Trouble.

Drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En de Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik alle nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psychedelta. Psychedelta, die naam daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psychedelta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT eroverheen gegeurd. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psychedelta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard, uit 1924 geloof ik, dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in Mind.

Ah, dit klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi je ding ting als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe blues muziek. Dan gooi je ding ting of denk ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blijkt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij naar de cd's kijkt die hij gemaakt heeft, dan blikt dat ook wel een beetje, The Last Hooray. Maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwest er duidelijk naar. Dit is van de nee cd, Honestly dus, van Kalen Grader, het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up en Lockdown van Kalen Crader van de CD Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Folkmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Een beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze daar woont. Maar ze komt er wel vandoan en ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de CD A Hard Up Life en het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD A Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dat zit een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben. En ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door dus die vrouwen terecht te komen in, ook in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw. En dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw, de cd Calico Jim. Uitstekende cd, zeer de muiterweerdummer. Er nog weer wat nummers van te lusten en misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In Haar is Blues, zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer, een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf en het gaat over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen, op de killing floor, de plek waar als de beesten van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana, die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje de stad Baton Rouge, in Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Begin jaren 60 vond in Engeland de beatboom plaats, maar veel bands begonnen al vrij snel bluesnummers op te nemen. De Rockenberries, dat was een band uit Birmingham met zanger Geoff Turton. En de band had grote hits met He's in Town en Poor Man's Son. En zanger Geoff Turton had later ook als soloartiest heel veel succes als Jefferson. De Rockenberries, Follow Me.

The Rockenberries, Follow Me. Dickie Rock and the Miami Strings. Dat was een band uit Dublin. En het was een grote band in Ierland. Daar hadden ze 13 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. En zanger Dickie Rock nam namens Ierland ook nog deel aan het Eurovisie Songfestival. Dit is een cover van Chuck Berry. Dickie Rock and the Miami Strings. Rock'n'roll music.

Dickie Rock en de Miami Strings. Rock'n'roll music. The Untamed, dat was de band van zanger-gitarist Lindsey Muir. En de band werkte met topproducer Shel Talmy voor Decca, Parlophone en Stateside Records. Dit is een cover van James Brown. The Untamed, I'll Go Crazy.

The Untamed, I'll Go Crazy. Paddy Clausen Gibson, dat was een band uit Liverpool met Paddy Chambers en hij komt uit The Big Three en The Escorts. Gibson Camp uit Kingsize, Taylor en The Dominoes en Klaus Voorman uit Manfred Mann en hem zagen we later nog een keer terug bij de Plastic Ono Band en hij ontwierp de hoes voor het Beatles album Revolver. Paddy Clausen Gibson, I Wanna Know.

Eddie Clausen Gibson, I Wanna Know. De Searchers uit Liverpool bestonden ruim 55 jaar en ze hadden grote hits. Needles and Pins, Sugar and Spice, Goodbye My Love, Don't Throw Your Love Away, Walk in the Room. Dit is een compositie van drummer Chris Curtis en zanger-gitarist Mike Pender. De Searchers, He's Got No Love.

The Searchers, He's Got No Love. De Sorrows, dat was een band uit Coventry met zanger Don Farden. En als solozanger was hij heel succesvol met zijn hit Indian Reservation. Deze single was een groot hit in Engeland en de band zou nog jaren in het Italiaanse clubcircuit spelen. De Sorrows, Take a Heart.

Sorrows, Take a Heart. Organist Alan Price stapte in Newcastle uit The Animals en begon zijn eigen band, The Alan Price Set. En hij startte zijn nieuwe band met een nummer van Burt Bacharach. Dat werd geen hit, maar de volgende single werd een grote hit. I Put a Spell on You, The Alan Price Set, Any Day Now.

Ellen Price said, any day now. Producer Glyn Johns had in Londen nog een serie nooit uitgebrachte nummers van de Dave Clark 5 liggen, maar de Dave Clark 5 zat intussen bij een ander label en hij wilde die nummers die nooit uitgebracht waren nog een keer op een album uitbrengen. Maar dan kwam die paar nummers tekort en daarom haalde hij een andere band uit Londen, de Washington D.C.'s, naar de studio onder leiding van zanger-gitarist Roger Sanders, die we later terugzagen in Medicine Head. Deze nummers zijn nooit op single uitgebracht, die werden alleen maar opgenomen om het album van de Dave Clark 5 aan te vullen. The Washington D.C.'s. Have You Seen My Baby?

The Washington DC's, Have You Seen My Baby? Ronnie Jones, dat was een Amerikaanse muzikant die in Engeland deel uitmaakte van de bands van Gino Washington, Herbie Goins en van Blues Incorporated. En daarna begon hij een eigen band, de Blue Jays. En met die band werkte hij vooral in Frankrijk, Duitsland en Italië. En hij bleef in Italië hangen en daar werd hij een bekende discjockey. Ronnie Jones, I'm So Clean.

Ronnie Jones, I'm So Clean. The In-Crowd had in Engeland een hit met That's How Strong My Love Is, maar deze eigen compositie van zanger Keith West werd geen hit en daarna ging de band verder als Tomorrow. Drummer Twink Elder stapte intussen over naar The Pretty Things. The In-Crowd, You're On Your Own.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De EP Collection van Dion is het album van deze week. En Dion groeide op in de Bronx in New York, een ruige buurt met veel criminaliteit en drugs. En op 20-jarige leeftijd was Dion dan ook al verslaafd aan cocaïne en heroïne. Men noemde zijn muziek Bronx Blues. Dit was nummer 1 hit in Australië, 2 in Nieuw-Zeeland en Amerika en 6 in Canada. Dion, The Wanderer.

Dion, The Wanderer. The Night Shift uit Londen, dat was de nieuwe bandnaam voor Pat Creswell en The Crescents. Jeff Beck was de gitarist. De composities van Tim Rice en Jeff Beck zagen we later terug bij de Yardbirds. The Night Shift, That's My Story.

The Night Shift, That's My Story. The Action, dat is een band uit Kentish Town in Londen. Het was een blanke soulband en de band werkte met producer George Martin van The Beatles. Het is een cover van zanger Chris Kenner uit Louisiana en eind jaren 60 ging de band verder als Mighty Baby. The Action, Land of 1000 Dances.

The Action, Land of 1000 Dances. The Uglies, dat was een band uit Birmingham. En ondanks optredens in de populaire tv-shows Ready Steady Go en Thank You Lucky Star, werd de single geen hit in Engeland. Het werd wel een grote hit in Australië en Nieuw-Zeeland. The Uglies, A Friend.

Bugles, A Friend. Roger Cook en Roger Greenaway vormden het duo David en Jonathan. Ze kwamen beide uit de band The Kestrels uit Bristol en ze componeerden de hit You've Got Your Troubles for the Fortunes. Ook dit was een eigen compositie, David en Jonathan, Laugh and Fit to Cry. Maybe.

David en Jonathan, Laugh and Fit to Cry. David Bowie uit Londen nam deze single op met een van zijn eerste bands, The Lower Third. Radio Londen draaide de single grijs en desondanks werd het geen hit. David Bowie en The Lower Third, And I Say to Myself. And

0: David Bowie and the Lower Third. And I say to myself, Arthur Brown, dat was een zanger uit Reading en hij werkte met de lokale band The Diamonds. Het nummer werd opgenomen in een gammele plaatselijke studio en het werd dan ook geen hit. Maar vervolgens ging hij verder met The Crazy World of Arthur Brown en toen had hij een nummer 1 hit in Engeland met Fire. Arthur Brown and The Diamonds, You Don't Know.
1: I feel for you in so many different ways.

Archie Brown and the Diamonds, You Don't Know. The Rock and Fickers, dat was een band uit Blackpool met Lemmy Willis en die werd later heel beroemd met Motorhead. CBS Records bracht de single in de Scandinavische landen uit als Reverend Black and the Rock and Fickers. Maar hier in Engeland heten ze The Rock and Fickers. Stay by me.

The Rockin' Vickers, Stay By Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Bats, dat was een band uit Belfast in Noord-Ierland. Het was de huisband van de Maritime Club in Belfast, waar Van Morrison beroemd werd met Them. Zanger-gitarist Barry Yorman had het moeilijk met zijn band The Bats, want er was iets heel verwarrends aan de hand. In Zuid-Afrika, Australië, Ierland en Amerika waren er ook bands die zich The Bats noemden. Maar dit zijn The Bats uit Belfast. People Like You.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel Musqué in deze aflevering van Harry's Blues. Want nog een paar weken dan vieren wij het feit dat Harry Musqué 80 jaar geleden op 10 juni 1941 geboren is. Muziek van Donors van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we begonnen met Musqué, de Musqué Gang met Geronimo Weeps.

Uit 1983 van de LP The Legend. Dat was de titel dat Willem van der Linden uit eigen de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Lefaye op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Ilko Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van het nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het nu de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepinoya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dorfuur. Het is de bezetting waar ze Hardy toen in speelde met Lau, Leo, Bernard Reinke, Jan Groening, de drumdokter Ruud Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink. Hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band, Bad News.

Bad news. Kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Ilko Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de Wark. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de Wark, niet alleen maar Musquet. Komt de titel wel veulen over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aston gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft. In Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. En, ja, een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider, of bandleider, nee, van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van de pandemie en van corona. Strange times. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook de Musquet opname is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquet, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opgenomen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar Moskee altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Moskee september in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website moskeetheater.nl. Nee, theatermoskee.nl, maar ik had het wel goed zeggen. Theatermoskee.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Moskee, die door M. Reeves. Of ze dat vandaan gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is dus geschreven door Mac Rice, Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toe ging, in dit geval naar Detroit, om door werk te vinden in de auto-industrie. En hij, ja, het was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het heette de Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally, een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam, die pas in 2006 uitkwam op de CD Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering. Een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line. Van de componisten van Sir Mac Rice. Uit 2006 van de CD Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King. Die was chauffeur. En we begonnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

ook wel lekkere muziek. Het is altijd een beetje lichtvoedige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show. Een single die net uitgebracht is. The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met QB in de Blisters weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay die was erbij, Tineke Schoenmaker, Daniel Lewis was erbij, Huub van der Lubbe, Benny Jolink, nou noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Daar werd de cd opnum Hotel Grollo. En daarvan het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt, Nobody in Town.

Uit het jaar 2000, de millenniumwisseling. Nobody in Town, QB in the Blizzard met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB in the Blizzard. Steeds meer QB in the Blizzard in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997. No news is good news.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: In de jaren 60 was de oorlog in Vietnam een populair onderwerp voor veel artiesten. En zwarte artiesten begonnen zich te verzetten tegen de rassendiscriminatie in Amerika. Otis Redding was een fan van Sam Cooke. En dit is een nummer van Sam Cooke uit 1964. En Otis Redding coverde dat nummer als een soort eerbetoon aan hem. Sam Cooke schreef het nummer pas toen hij Blowin' in the Wind van Bob Dylan op de radio hoorde. En Otis Redding is niet de enige die het nummer coverde, want het is 209 keer gecoverd. Het werd het strijdlied van Zwart-Amerika. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

Otis Redding, A Change Is Gonna Come. Het was een single van Jay and the Americans uit New York en het was een compositie van vier beroemde componisten: Jerry Lieber, Mike Stoller, Barry Mann en Cynthia Weil. En dit is een cover van The Drifters met leadzanger Rudy Lewis, Only in America.

The Drifters, Only in America. Terry Hendrix uit San Antonio zingt Americana, folk, pop, country, blues en jazz. Ze werkte als gastal mee aan 44 albums en ze heeft 19 soloalbums gemaakt. En dat deed ze allemaal met producer Lloyd Maines, de vader van de leadzangeres van de Chicks. Terry Hendrix, Motherless Children.

Jerry Hendrix, Motherless Children. James Brown zong lang over verloren liefdes en seksmachines, maar ook hij begon maatschappijkritische teksten te schrijven. Het begon met het nummer Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. En dit was de opvolger, James Brown. I don't want nobody to give me nothing.

James Brown, I don't want nobody to give me nothing. Walt Wilkins, dat is een singer-songwriter uit Austin. Iedere woensdagavond is hij het huisorkest in de Saxon Pub. Hij heeft een solo-carrière, maar hij vormt tevens een duo met zijn vrouw Tina Wilkins. En ze hebben een hele trouwe aanhang in Nederland. Het is zelfs zo gek dat ze Nederland als hun tweede vaderland zien. Walt en Tina Wilkins. Soldiers in the Alley.

Walt and Tina Wilkins, Soldiers in the Alley. Parliament, dat is een funkband uit New Jersey met de flamboyante zanger George Clinton. Hij had later twee bands, Parliament en Funkadelic. Dit nummer nam hij op met twee topblazers uit de band van James Brown, Fred Wesley en Pee Wee Ellis. Parliament. Oh Lord, why Lord?

0: Emolument. Oh Lord, why Lord?
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Ain't Given Up van Chris Duarte is het album van deze week. En Chris Duarte toerde enige tijd door Amerika met de Japanse band Bluestone Company. Daarna speelt hij als trio met basgitarist Jessica Will en drummer Brennan Temple. Chris Duarte, The Real Lowdown.

Chris Duarte, The Real Lowdown. De vader van Will Callery uit Indiana sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog als piloot boven Duitsland. Will Callery werd singer-songwriter in het koffiehouse-circuit. In de jaren 70 werd hij songwriter in Nashville.

Nashville. Hij reisde door naar Austin en ging daar samenwerken met Jerry Jeff Walker. Maar hij ging daar ook ten onder aan cocaïne en whisky. Hij was enige tijd uit de roulatie en toen keerde hij terug als Billy C. Maar hier heet hij nog Will Callery, The Great Divide.

0: Will Callery, The Great Divide. In 2005 verscheen het debuutalbum van Ray Scott uit North Carolina, My Kind of Music. En Ray Scott is een klassieke countryzanger met een cowboyhoed, een spijkerbroek en laarzen. Intussen heeft hij 6 albums gemaakt en hij scoorde 2 hits in Amerika. Ray Scott, The Prayer.
1: And now, ladies and gentlemen, if you'll just bow your heads in prayer, we shall now pray for the governor.

0: When he wake up tomorrow morning, oh Lord, let him have nappy hair and be black like me.
1: Ray Scott, en hij wekt de indruk dat hij een hekel heeft aan de gouverneur. The Prayer. David James, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij heeft intussen 11 hits in Canada. En Gary P. Nunn is een singer-songwriter uit Texas. Hij schreef al nummers voor Jerry Jeff Walker, Tracy Nelson, David Allen Coe, Roseanne Cash en Willie Nelson. David James en Gary P. Nunn, West Texas.

David James en Gary P. Nunn, West Texas. George Perkins uit Louisiana schreef dit nummer over de begrafenis van Martin Luther King nadat hij was doodgeschoten in Memphis. Er bestaat ook nog een mooie cover van de band Buckwheat Sidico met gitarist Ry Cooder. Maar dit is de componist zelf, George Perkins, Crying in the Streets.

George Perkins, Crying in the Streets. Jeff Plankenhorn is een studiogitarist in Austin. Hij schreef al nummers voor Rudy Foster en Melford Milligan. En hij speelt mee op albums van Patty Griffin en Ray Wiley Hubbard. Michael O'Connor werkt ook in Austin als gitarist van Slade Cleaves, Adam Carroll en Susan Gibson. Jeff Plankenhorn en Michael O'Connor. Home Again.

Jeff Plankenhorn en Michael O'Connor, Home Again. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jackie Day uit Arkansas was 17 jaar en alleenstaande moeder. En toen ging ze naar Los Angeles en daar werkte ze op de luchthaven, in een museum en bij de politie. En soms kluste ze wat bij als zangeres in het nachtclubcircuit. En daar werd ze ontdekt door Aladdin Records. Ze schreef dit nummer naar aanleiding van een toespraak van Martin Luther King. Jackie Day, Free at Last.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blimling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take it back.

Geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landred. Nou, wie doet er allemaal niet aan mee? Het is een geweldige mooie CD. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn spoor nog wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Das Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester CD. En daar ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe CD gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokker de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die CD, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Melford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met. Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een beetje gewelddadige omgeving, zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen zij 11 jaar was. Maar desalniettemin, ze heeft zich er helemaal overheen gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, door wat voor omstandigheden, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany. De Aptos Guitar Company. En dan ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van, doe eens een 16 met. Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna is er door de muziek ingegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een cd uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Dia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson. Maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uitgekomen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het met Imbies als het origineel. Maar die woorden zijn in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert. QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VARA studio. Live in de VARA studio met een prominente rol voor Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cube in the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvoer B.B. King uit 1964, naar aanleiding van het origineel uit 1959. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer door de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

Ja, dan ben je 82 jaar en kun nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mutsi samen met Boss Kix van de nieuwe CD Stumping Ground. En door van I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hard is Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komen ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. Dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

Ja, toch wel prettige muziek dit, zeg. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen binnen. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, het einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstede in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam Band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer in uit de weer. 31 oktober, Hofstede in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues. The Wasted Days.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
1: Het is het laatste uur met filmmuziek, maar de filmindustrie zal altijd gebruik blijven maken van muziek die iets toevoegt aan de beelden. The Departed, dat was een keiharde misdaadfilm met Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Alec Baldwin en Mark Wahlberg. De muziek was van een band uit Swansea in Wales en het werd een hit in Engeland, Australië, Canada, Mark Wahlberg. De muziek was van een band uit Swansea in Wales en het werd een hit in Engeland, Australië, Canada en Amerika. En het treurige aan deze band is dat Peter Hamm en Tom Evans beide zelfmoord pleegden. Badfinger, Baby Blue.

Bad Finger, Baby Blue. Country Strong, dat is een drama dat zich afspeelt binnen de country music scene met Gwyneth Paltrow en Garrett Hedlund. Het nummer wordt gezongen door een zangeres uit Missouri die er een nummer 1 hit mee scoorde in Amerika. Sarah Evans, A Little Bit Stronger.

Sarah Evans, a little bit stronger. The Legend of Jesse James, dat is een muziekfilm met Livon Helm als Jesse James en Emmylou Harris als zijn vrouw. Verder zaten er in deze film nog meer helden uit de muziekwereld: Johnny Cash, Rodney Crowell, Roseanne Cash, Albert Lee, Robert Ford en Charlie Daniels. Livon Helm, High Walls.

Livon Helm, High Walls. Forrest Gump is een film met een geweldige hoofdrol voor Tom Hanks. En de film zit boordevol nostalgische muziek van onder meer Bob Dylan, Elvis Presley, Aretha Franklin, Lynyrd Skynyrd en de onverslijdbare John Fogerty. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. De music producer van Forrest Gump, Joel Sill, koos met opzet herkenbare nummers bij de tijdsbeelden in de film en op die manier kwam Bob Seger weer in zijn beeld. Dit nummer van Bob Seger was ooit een grote hit in Amerika, Canada en Australië. Bob Seger en de Silver Bullet Band, Against the Wind.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band, Against the Wind. The Apostle, dat is een drama met Robert Duvall in de hoofdrol, en verder met Farrah Fawcett en Billy Bob Thornton. En de soundtrack bestaat uit iets wat alternatieve nummers van Wynonna Judd, Emmylou Harris, Patti Loveless en Lyle Lovett. I'm a soldier in the army of the Lord.
1: I'm a soldier.

I love it. I'm a soldier in the army of the Lord. The Prince of Egypt is een animatiefilm met de stemmen van Val Kilmer, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Helen Mirren en Steve Martin. En Pam Tillis is een mislukte jazzzangeres, waarna de dochter van countryster Mel Tillis verder ging als singer-songwriter. Pam Tillis, Milk and Honey.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Van Morrison at the Movies van Van Morrison is het album van deze week. En het nummer komt van zijn album Evelyn Sunset. En Michelle Pfeiffer en George Clooney gebruikten het in hun romantische komedie. Het nummer eindigt op 12 in de Amerikaanse hitparade. Maar de cover van Rod Stewart deed het aanmerkelijk beter. Dat werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika. En het was ook nog een hit in Australië, België, Duitsland, Ierland, Zweden, Engeland en Zimbabwe. Maar dit is het origineel van Van Morrison, Have I Told You Lately?

Van Morrison, Have I Told You Lately? Crazy Heart, dat was een muziekdrama met Jeff Bridges in de hoofdrol. En de muziek werd gecomponeerd door T-Bone Burnett, Stephen Bruton en Ryan Bingham. En deze Ryan Bingham is een singer-songwriter uit New Mexico. En dit was een grote hit in Amerika voor Ryan Bingham, The Weary Kind.

Ryan Bingham, The Weary Kind. Pat Garrett en Billy the Kid, dat is een klassieke western met Kris Kristofferson, Bob Dylan, James Coburn en Rita Coolidge. Kris Kristofferson speelde Billy the Kid, Bob Dylan was Alias. Bob Dylan, Billy.

Bob Dylan, Billy. A love song for Bobby Long. Dat is een drama dat zich afspeelde in New Orleans met John Travolta en Scarlett Johansson. En de soundtrack leverde een schitterend verzamelalbum op met Big Bill Morganfield, de zoon van Muddy Waters, Lightnin' Hopkins en Los Lobos. Someday.

Los Lobos, Someday. De film A Love Song for Bobby Long betekende de doorbraak van een obscure singer-songwriter uit Alabama. Hij had een bescheiden rol in de film, maar zijn vertolking van het titelnummer leverde hem nationale bekendheid op. Grayson Capps, Love Song for Bobby Long.

Operation Caps, love song voor Bobby Long. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Oh Brother, Where Art Thou? Dat speelt zich af in het Mississippi van de jaren 30 met George Clooney, John Goodman en Holly Hunter. En producer T-Bone Burnett componeerde ook nummers in de sfeer van de jaren 30. Gillian Welles en Alison Krauss, I'll Fly Away.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.

0: Welkom mensen bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar, the way up north. In dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de Delta weer in en wij kwamen aan de westpunt van de Delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, luisteraars, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen had die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert. En daar werd dronken. En daar kon je op slapen. Maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus als je er bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboot die er nog ligt. Of de casino's op de rivier.
0: Wij gaan door niet voor naar Greenville. De plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is. Van het bekende boek Lanterns on Levy. Maar wij gaan op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben. Dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta. Die er nog is en die ook nog speelt. En die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een holden huzie. Twee kamers zo ongeveer. Toen we daar binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg. Want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk. Maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen. Hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die benen.
0: Ja, hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland volgens mij.
1: Ja, in Nederland met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met en toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd. Ja.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is, dat meestal kreeg hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, kan een suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet zwaar best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's all yours.
3: Hello. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Holland, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skint that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: That's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland and Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know
5: that one.
4: Well, the juke joints from Holland, yeah.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step like that.
4: Yeah.
3: And it slipped off and hit this leg right long.
4: Uh-huh.
3: Yeah, and knocked a little skin off. Knocked a little skin off of there. Mm. And I got leukemia and it wouldn't get well. Mm. And it set up, it knocked the skin off of there and it set up an infection. Y'all just sit around here and get the.
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht?
3: Where?
4: Did you do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah.
3: Played there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: I laid there the last Friday. I was over there. When was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big fest come off in April.
4: That's
3: when
4: it's in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was with them. Yeah, I was with with the juke joints, and they carried me every which way. We played it.
4: It's very hot over in Mississippi. It's
3: it's dry.
4: To us.
3: Dry hot.
4: Yeah.
3: Dry heat, that's right. Y'all, I was raised up, I was born here.
4: Yeah.
3: But I left here and went everywhere. I've been all over the world.
4: Yeah, that's very interesting, because we wanted to ask you. You've also been in Detroit and Chicago, and and you've been in St. Louis.
3: St. Louis is a state of about 28 years.
4: And a whole lot of people went way up north, but they never came back.
3: That's right.
4: But you're probably one of the few who came back.
3: I am one of the ones to come back. I stayed up there 20 some odd years because I went in the army in 42, 41, 42. I went in World War II, and I started out on stage in London, England, in 43. I went on stage.
4: Yeah, yeah.
3: And then when I came home in 45, then I got me a band together. A little band together, there's three of us, guitar player and a drummer, and myself. I blow a harmonica, play the Jimmy Reed style. You know. Jimmy Reed and I was raised up together. We went to school together back in years ago, you know, when I was around 15, 16 years old. We used to go to the same school. We were born about a mile apart. I was born here in Mississippi on one plantation. He was born on another plantation, Jimmy Reed was.

0: The Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1990. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog een man in een stukje wat hij zei dat eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren en ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed en dat giet over de voorman die, ja, die de mensen, de slaven in die tijd ja, tot werk aansporen, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte. Die was alleen nog maar groot. En dit was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik kan merken trouwens dat hij niet meer precies wist waar als het was. Want...
1: Nee, hij had het over Haarlem en de Duke Joints. En ik vroeg hem of hij ook op de Blues Estafette speelde. En dat hebben inderdaad speeld. Maar dat is altijd in november. En hij had hier over maart, april. En ja, dat hij uit de van stapt was, uit een busje. Mm-hmm. En een wond kreeg had. En dat is, hij had leukemie, zei hij. Dat is, dat is bloedziekte eigenlijk. En vandaar dat andere been wat er ook af moest. Maar hij wist niet meer precies waar hij west was.
0: En zijn muzikale carrière die was een beetje begund eigenlijk op het podium in de oorlogstijd in Londen.
1: Ja, daar had ik ook heel verhaal over. Dat hij daar in dienst was. En dat hij daar op een gegeven moment tijdens de oorlog mensen, militairen moest aan het entertainen, geloof ik.
0: Ja.
1: Zo'n verhaal vertelde hij mij. Dus.
0: Nou ja, het is heel interessant natuurlijk. Als zo'n man meemaakt van dik in de 70. Hem uiteraard ook eens te vragen. Van, want dat heeft hij meegemaakt. Hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life? Ja. Yeah. I lived it. It didn't bother me. It's like it don't bother me now, you know. It was it wasn't slavery. I wasn't in slavery, but it come out of slavery, you know. It's just the same as slavery, I guess. But you stayed in on a plantation, you sharecrop. Everything you made, you give the boss man half of it, you know. That's what you call plantation, sharecropping.
3: Yeah, sharecropping.
2: Sharecrop. We have 10 acres of ground, and we make 10 bales of cotton. We do. The boss man gets 5, and we get 5.
3: Yeah.
2: Then we take care of ourselves out of our 5.
4: Can you remember the settle at the end of the year?
2: Yeah, I remember the settling. At the end of the year, around November, December, whenever you get through picking, if you get through before Christmas, you'd get a, you know, they'd pay, give you some money, they'd settle up with you. They say, well, you owe me $100. You paid out a debt and you cleared $100, or you cleared $50, or you cleared $200. We never declared $200. We cleared $150, high as $150. And there was but 3 of us. That's me, my mother, and father. So I didn't have no sisters and brothers. And I worked on the farm. I started working. I was 7 years old.
1: And how come you did go back to Mississippi?
2: Why did I come back?
1: Yeah.
2: Because of my mother.
1: Yeah.
2: My mother fell out. I was living. I went to Detroit.
1: Yeah. Yeah.
2: And she fell out in Mississippi. And I come back here to see her along in this time of year. Hot. It was hot. And she fell out. And I come back down here to see her. I went back to Detroit, and then she fell out again. Then I left Detroit and come back down here again, and I said, no. And I stayed over my time then, stayed 2 weeks, and I had 1 week pass, 1 week, absent with, leave with absent, you know, on my job. Mm. When I went back, I had to look for another job. Well, I got another job, and I said, well, heck away with it. I worked a little while, and then about 6 months, and I come home. I come on back here. I stayed here and worked 1 year. Then I said, now, I know Mississippi. I know my hometown.
1: Yeah.
2: I know how to farm. I love to farm. I love to raise cotton, corn.
1: You liked the country life better than the city life?
2: Than the city life.
1: Yeah.
2: That's right, because I stayed right in. But I went to the city, and I worked. But I wanted hard jobs. I've always been laboring all my life.
1: Yeah.
2: I like to labor. I like hard work. Mm-hmm. As I come up working hard. Come up carrying water to the field to the hoe choppers about 6, 7 years old. And then 7 years old, then right at the end of seven, I went to driving a mule. One mule.
4: Yeah.
2: I was plowing with a mule. 8 years old, I was plowing, running one mule. 9 years old, I was running two mules. Mm-hmm. 10 years old, I wanted to do a man job. I started doing a man job when I was 10 years old. That's the hardest work there is on a farm with a mule. Well, only hardest work on a farm, plowing, which is laying off rows, busting out middle with four mules. And I drove that, and I was 10 years old.

0: Pony Blues uit 1964 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster daar ook wel het nodige van leerd zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want, ja? Dat was ook echt de Delta-man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage, dat hij doorwerkt had. Hij had ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, hè? Dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, ja.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd west natuurlijk. Ja.
0: Het was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. En dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... hij hield van werken, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6, 7-jarige leeftijd, al achter de mule, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van hard labor.
0: Ja.
1: Daar hield hij van.
0: Ja.
1: Hij ging dan af en toe even naar het noorden toe, maar kwam iedere keer weer terug en dan had een soort van week off. En dan kon er weer wat werken door.
0: Want hij is eigenlijk weer terugkomen omdat hij moe ziek werd.
1: Ja, dat was de reden, ja. Hij pendelde iedere keer op en neer, dat is vreemd. De meesten die gingen daar naar het noord toe, die bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van reiziger daar.
0: Ja.
1: Tussen het noorden en het zuiden.
0: Hele... Interessante man die Willy Forster, omdat hij een hele geschiedenis met zich meedraagt. De geschiedenis van de negers wordt onder andere ook hele bekende, landelijk en ook internationaal bekende mensen bezig. Zoals bijvoorbeeld die bekende bokser, hè? Joe Louis.
1: Joe Louis, ja. Yeah.
2: Joe Louis came. Joe Louis, Betty Gray, big stars come over there to entertain us, you know. So, who we had never saw. They come over... That's your recreation, you know. Say, ooh, look at that. I see a guy I never saw before like that. Well, I always, only thing that I really liked it was boxing.
1: Uh-huh.
2: I liked it, Joe Louis. He was the greatest prize fighter. But I liked the beautiful voices, like Billy Eckstein, Nat King Cole. Those beautiful voices, you know. Mm-hmm. Billy Eckstein, oh, darling. like that, you know. But and Joe Louis was the man, you know, he's just
1: a
2: farmer.
1: Yeah, yeah.
2: That's right. And,
1: he came from St. Louis, was it?
2: I don't know where Joe Louis come from. I thought it was Alabama.
1: Oh.
2: I thought, you know, I never inquired too much. Well, after I saw him, then I said, he's just another man, you know. I don't think no more than you and I do him or me. And I don't think you no more than me and I ain't no more than you because we all breathe the same breath.
1: That's
2: you know,
1: true.
2: We all
1: That's
2: breathe
1: true.
2: God's breath. And we all got a heartbeat. And it's all that heart. They always say your heart is on the left side. I never saw one, but they say it's on the left side. So I thank God for that, you know. For letting me live to see another day.
0: But when did you first start playing music?
2: I first started playing music professional in 48. Excuse me a minute. I got it. Yellow. Who's that?
3: Can I speak with Miss Danley, please?
2: Danley?
3: Yes.
2: Let me give you a number to call.
3: Is she not living at that address?
2: No, she's not at this address. Do you know another one?
3: Okay, thank you.
2: Wait a minute. You said Miss Danley?
1: She's gone.
2: What are you doing over there? Huh? No, you ask for things. Excuse me, please. Yeah. You see what I tell you? Now, come on back in here with them until I get through. Because I done had too much stolen from me, baby. I can't have that. You can't just come in and run over me. I got to learn what I got to know what I'm doing. Ask for what you want. If you are that hungry, I'll give you some money to go to the store and get you some bologna or something. Damn.
1: Wow. You did. You play with Eddie Stout.
2: I'm playing. I'm gonna play with him. We're going to Sweden. The 25th of next month. I think it's Sweden. I talked to Eddie Stout this morning.
4: He's from Austin, isn't he?
2: Yeah, that's right. I got my own band.
4: He's a funny guy, you know?
2: He's
4: a nice guy.
2: He's very nice. I met him in Austin, Texas.
4: Yeah.
2: I cut some records in Austin, Texas. And Antone Records. That's right. I cut some records for Antone.
1: You play with almost anybody.
2: You play with
1: Muddy.
2: I played with Muddy for 6 years.
4: Yeah.
2: On tours.
4: Yeah.
2: But I never did play. I never did get hooked up in his band.
4: And you met Sonny Boy.
2: Oh yeah, we played together a lot. Me and Rice Miller, Sonny Boy Williams, Sonny Boy, call himself Rice Miller.
1: This morning we went to his grave in Tuwala.
2: Yeah.
1: And we thought it was a shame that they buried him so far away.
2: That's right.
1: Because he meant a lot for the American music, I mean for the blues scene.

0: Geweldige stemmen van Howling Wolf.
1: Ja. En het verhaal van Willy Foster over deze mensen. Ja, Sonny Boy, die had een grote bek.
0: Ja, a bad mouth.
1: A bad mouth. En ja, Howlin' was een keer op bezoek geweest in Chicago bij de band van Howlin' Wolf. En samen met Muddy en Howlin' vroeg, wie is dat? Nou, Willy Foster, vriend van mij, speelt mondharmonica. En toen kregen ze nog even een dispuut over in welke toonsoort de speelt moest worden. En Willy Foster die speelde liefst in op C mondharmonica, want dan kon hij in G. Want met mondharmonica speelt zit dat nou eenmaal zo. Dat zit met tetsen en kwarten zit dat in elkaar. Dus als je nog een stuk in G wil... een stuk in D wil spelen, moet je geen mondharmonica hebben. Dit voor de mondharmonica liefhebbers onder u.
0: De deskundigen onder ons.
1: Ja.
0: Nou, als je het over de groten hebt in de wereld van de bluesmuziek, als je het hebt over Howlin' Wolf, als je het hebt over Sonny Boy, moet je het uiteraard ook naar hem hebben. En dat deed Willy Foster ook over Muddy Waters.
2: He taught me a lot. Yeah. I know my life, but he taught me at the thing like people like you. You know, and he played his old low down dirty blue. Whoa, baby. Look how you got me standing around crying. And you know, he put his whole soul in it. I used to ask him, why you do that, you know? He said, that's a feeling. And I said, darn, if it ain't a feeling. You know, look how you got me standing around crying. And he shake his head and you can feel it. It's going all through him, you know what I mean. You know, I'm deep in love with you, little girl. Yeah, 'cause you're always resting on my mind, but you went away and left me and stuff like that. So that's a sad thing. And blues is sad. That's where blues originated from,

0: Blues is just a feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Als je veel meegemaakt hebt als hij meegemaakt heeft.
1: Ja, het, hij zegt blues hurts. Hè. Blues is een sad song. Hij zegt alles als je je voet stampt dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the boss man wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Die woorden die heeft in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hier voor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen. Hè?
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters werd, ja. Maar dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer met speelde hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit vaste mondharmonica speler bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee.
1: Nee, nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: kunnen we niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is? Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos. Maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb toch wel een beetje zwak voor zo'n man. Dus ik bedoel, wat moet je daar nou? Hè? Ik bedoel, zo'n man, twee benen eraf en dan nog zo optimistisch. Daar kun je niet anders dan zwak voor hebben natuurlijk.
0: En in het boek dan wordt aangegeven op pagina 44, voor de mensen die dat in Noor wilden kijken, dat in Leland, dat Muddy Waters doorspeelde en dat Willie Foster dat hij hem door treffen en dat ze door in die tijd, en dan praat hij al van voor de oorlog zelfs al, dat ze door waarschijnlijk wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in ieder geval aan dat wel eens gebeurd is.
1: Maar, ja.
0: Ja, goed, dan maak je nog geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Muddy's in band.
1: Nee, dat denk ik ook niet, nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gewoon en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk. Of de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is in mijn nummer erin. De doorspeelt Willie Foster nou zeker niet op met. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is, de Dam, hè?
1: Ja, en ach ja, het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opgenomen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, het Folk Festival had je ook. Daar ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go, een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld gehoord hebben. Het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. En ik bedoel, er was toch een soort van orale overlevering. Hè? Je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden dan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja.
1: Ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. Maar heb zijn naam er uiteindelijk onder zijn.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat ik zelf geschreven heb.
1: Ja, en Willie Dixon natuurlijk voor, voor hem bij Chess. Want dat was een beetje de huisdichter, zeg maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek staat. Dat Willie Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankomt bij het huis van Muddy. En Muddy op te halen. Hè, dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zich net helemaal klaar maakt. Hè, van de man loopt al die mooie impact erbij.
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè, dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Dat was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen, bij hem in de band moesten altijd in pak spelen. Hè.
1: Ja.
0: Dat was vaste regel.
1: Ja,
0: daar wil je niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, daar heb ik een andere keer dan weer over. Volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar bij die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo. Die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heb je aan Willy Dixon gevraagd. En door is dus dat nummer uitgekomen van I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: Compositie van Willie Dixon, op aangeven dus van Muddy Waters. De tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Wat Boudewijn Buch trouwens ook in het boek is leest moet. Want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready, uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohikanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoorde er vandaag al over, maar voor volgende weken hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen werden.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar ummen moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Bedankt aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blues was een iets wat elitaire muziek die eigenlijk alleen in jazzclubs werd gespeeld. Maar QB and the Blizzards bracht in de jaren 60 de blues bij het grote publiek. En er ontstonden in alle hoeken van Nederland bluesbands. QB and the Blizzards, Crying Tears.

Ruby and the Blizzards, Crying Tears. The Boots, dat was een band uit Den Haag. En de band bestond uit Nederlandse en Duitse muzikanten. Maar de band werkte bijna louter in het Duitse clubcircuit, waardoor deze band in Nederland nauwelijks aandacht kreeg. The Boots, Mama, keep your big mouth shut.

The Boots, Mama, Keep Your Big Mouth Shut. The Boots kende bekende bandleden drummer Beert Klaassen van Living Blues, basgitarist Ruud van Buren, ook van Living Blues en later van Long Tall Ernie and the Shakers. Zanger Jacques Eckhart ging solo verder als Jackie Cornell en gitarist Karel van Ettinger kennen we van The In Crowd. The Boots, It Ain't Necessarily So.

The Boots, It Ain't Necessarily So. J.W. Roy, dat is een Brabantse troubadour en hij leek een groot blueszanger te worden, maar begon plotseling Nederlandstalige albums op te nemen. Sixth Street is een beroemde straat in Austin, Texas, waar tot diep in de nacht live muziek wordt gespeeld. J.W. Roy, Sixth Street.

0: J.W. Roy, 6th Street. Omdat er brood op de plank moest komen, was Jan Willem Roy jarenlang de gitarist in de begeleidingsband van Guus Mewis. En daardoor ging er een groot talent verloren, J.W. Roy, Traveler.
1: I left

0: dreams every now and then.
1: Cas Lux, Eli. Cas Lux moest zijn carrière vroegtijdig beëindigen omdat hij intussen zo doof was dat hij zijn begeleiders niet meer hoorde. Dit nummer nam hij nog op met gitarist Lex Bolderdijk en de achtergrondvocalen zijn van Julia Loco en Edward Rekers. Cas Lux, Pamela Brown.

Boas Lux, Pamela Brown. Boas Roelevink uit Franeker groeide thuis op met blues en soul. En als jongetje van 17 jaar stond hij al in de tv-show We Want More. En even later verscheen het ijzersterke debuutalbum Keep It Simple, Boas, Midnight

Boas, Midnight Train. Boas Roelevink is niet alleen een uitstekende zanger, maar ook een hele goede songwriter. Hij schreef zijn materiaal samen met gitarist Maurice van Hoek. Boas, Keep It Simple.

Left Hand Freddy, TV Blues. Left Hand Freddy produceert zijn muziek in de regio. Het nummer werd opgenomen in Paterswolde. De hoes van de plaat werd ontworpen door zijn eigen pianist Jan Diertens. En de drummer is Hans Waterman. Die kennen we nog van QB and the Blizzards, Solution and the Pretty Things. Left Hand Freddy, 'Cause I'm Leaving.

Left Hand Freddy, 'Cause I'm Leaving. Jack Bottleneck, dat is een singer-songwriter uit Friesland. Hij beweegt zich tussen de blues, bluegrass, country blues en Americana. En dit komt van zijn album Lost and Found. Jack Bottleneck, Nobody's Business.

Jack Bottleneck, Nobody's Business. Ook Jack Bottleneck blijft de regio trouw. Hij neemt zijn nummers op in Fairworth en in Leeuwarden. En hij zingt de blues zoals puristen dat graag horen. Jack Bottleneck, Should Have Known Better.

Jack Bottleneck, should have known better. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Exception, dat was een melige band die klassieke deuntjes met een popsausje overgoot, maar heel even maakte zanger Michel van Dijk deel uit van de band, de voormalige zanger van Amsterdam, Labarock, Brainbox en Elkwin, en toen rook het plotseling naar blues. Exception, Talk About Tomorrow.

0: Paulien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug in 2011 is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren. Want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. En, een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sun House, een echte klassieker. In de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassiekers, zeg maar. Eén van Elmo James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden het straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendaan heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat we draaien, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt hij, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, maar dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië. Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Hij heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter. Dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt. Maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit. En die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is. En die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott. Was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kreeg ze met z'n beiden een zware auto-ongeluk. En daarna is hij helaas single deuren gegaan. Alleen nog deuren gegaan. Niet dat hij nog zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardige wies wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar we gaan naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van de Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen we normaal zeggen, maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest, maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog drie andere versies, nee, nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie en in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967, QB and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cube in the Blizzard, So Many Roads, met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opnam in 1999 of 2000 in die buurt. Live opnam in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loewis, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opnam is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die ging uit elkaar, want er was dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de nieuwe mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde. Bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendeur een uitvoering van Cuban and Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar ik kom uit Tennessee, Sneedville in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in aanwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, de double album, dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent, podia dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk nou elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres uit de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem, een hele ja, hoge, heel kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een ja, iemand die ergens anders ondergebracht is, zeg maar. Dat giet u zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd. En het nummer heet dan We Believe in You.

pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar schoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zoeken, zoals de dingen worden vaker gebeurd. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft, Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, de cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet de Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blaxel die dat voor mij uitgezocht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Not that bad.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Tom Russell, dat is een Amerikaanse singer-songwriter die jaren in Europa woonde en ook enige tijd in Ierland verbleef. En daar raakte hij onder de indruk van de nummers die 's avonds in de cafés werden gezongen. Tom Russell, If Daddy Don't Sing Danny Boy.
3: The pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. I

Russell, If Daddy Don't Sing, Danny Boy. Jennifer Nettles uit Georgia was zangeres van Soul Miner's Daughter, de Jennifer Nettles Band en van Sugarland. En ze had een nummer 1 hit in Amerika met een duet met Bon Jovi, Who Says You Can't Go Home, Jennifer Nettles, That Girl.

Jennifer Nettles, That Girl. Freddie Fender had twee echte wereldhits, Before the Next Teardrop Falls en Wasted Days and Wasted Nights. En daarna vormde hij samen met Doug Sam de Texas Tornadoes en beide heren zijn intussen overleden. Dit is een solo-opname van Freddie Fender, The Gardens.

garden. Freddie Fender, The Gardens. Dan en Shay uit Nashville, dat is een band met Dan Smyers uit Pennsylvania en Shay Money uit Arkansas. En ze waren eerst de songwriters van Rascal Flatts, Kelly Clarkson en Justin Bieber. Maar in 2014 begonnen ze zelf op te treden als voorprogramma van Blake Shelton. Dan en Shay, Nothing Like You.

Dan en Shay, Nothing Like You. Jim Lauderdale uit North Carolina was de songwriter van George Strait, Elvis Costello, Blake Shelton, Vince Gill, de Dixie Chicks en Patti Loveless. En toen begon hij zelf muziek te maken in de band van Buddy Miller. En intussen heeft hij 31 soloalbums. Jim Lauderdale, Glass House.

Jim Lauderdale, Glasshouse. Brandy Clark komt uit Morton. Dat is een 900 inwoners tellend dorpje in de staat Washington. En daar schreef ze nummers voor Sheryl Crow, Miranda Lambert, Reba McEntire, Leanne Rimes en Kacey Musgraves. En in 2012 begon ze zelf op te treden als voorprogramma van Sheryl Crow. Ze heeft 5 soloalbums gemaakt. Brandy Clark, Girl Next Door.

Brandy Clark, Girl Next Door. Die Iguanas, dat is een roots rock band uit New Orleans en ze bestaan sinds 1989. Ze hebben 10 albums gemaakt en ze werkten samen met Alex Shilton, Willie DeVille en Emmylou Harris. Ze scoorden nooit hits, maar als liveband is de agenda overvol. Die Iguanas, Get Off My Back, Lucy.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ready Now van Jimmy Hall is het album van deze week. En dit nummer schreef Jimmy Hall als eerbetoon aan zijn jongste broer Travis Hall, die onlangs overleed. De gitarist op dit nummer is Warren Haynes. Jimmy Hall, Ready Now. I'm a-

Jimmy Hall, Ready Now. Leanne Womack uit Texas besloot na haar echtscheiding zangeres te worden. En in 1997 verscheen haar debuutalbum. Intussen heeft ze 9 albums, 22 hits en 2 nummer 1 hits. Dit was een hit in Amerika en in Canada. Leanne Womack, Last Call.

Leanne Womack, Last Call. Alexandro Escovedo uit San Antonio werd groot met de punkband The Nuns in San Francisco. Later was hij actief in de rock scene in New York en uiteindelijk keerde hij terug naar Texas, waar hij verder ging als singer-songwriter. Alexandro Escovedo, 1968.

Dwight Yoakam, Take Hold of My Hand. Robbie Fulks uit Pennsylvania is al ruim 30 jaar bezig als singer-songwriter. Als jongen van 17 trok hij naar New York en daar begon hij op te treden in de clubs in Greenwich Village. In 1983 verhuisde hij naar Chicago, want daar kon hij de huiszanger worden van The Hideout. Intussen heeft hij 16 albums gemaakt. Robbie Fulks, King of the Blues.

Robbie Foulkes, King of the Blues. Chris Stapleton uit Kentucky speelde in Nashville jaren een anonieme rol in de band The Steel Drivers. In die periode schreef hij wel hits voor Kenny Chesney, George Strait, Luke Bryant, Brad Paisley en Taylor Swift. Maar dit was een nummer 1 hit voor hem zelf in Amerika. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Vince Gill uit Oklahoma is de ex-zanger van de Pure Prairie League. Hij was soloartiest en studiogitarist in Nashville en sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles. Vince Gill, The Old Lucky Diamond Motel.

0: hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe CD van Mr. Sip, de man uit Mississippi. The Dirty Mississippi Blues.
1: Now, I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

De hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castro Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, door is Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van het draait. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Wayland Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, old is 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze bijna zing. Dit is van de cd uit 2009, Run for Cover. En het nummer Going Back to Memphis. Mm-hmm.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk, dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opnam de Sonny Boy Williamson, later ook nog door Larry Williams, door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Door is een cd van u te komen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen, van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Holt Steady, dat is een band uit Amerika die wat anderszorige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is. In elk geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de nieuwe cd die van deze groep. De groep The Holt Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, The Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townshend in de tijd van The Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek, Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, The Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Gimme Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestaat uit Machiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Head met Gimme Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me. Told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me. Told me just what I wanna do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar het klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightning Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightning Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker. Die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Daarop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de leste dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby en de Blizzard de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralph de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerte, antieke wijsbegeerte, Chinese wijsbegeerte. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou je kunnen zingen. En dat bleek ook wel uit de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opgang. Nou, de laatste tijd gewoon wat verhalen over de Ralph de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woorden is, weet ik niet. Maar hij heeft een nee werk uitgebracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van, van wat hij middenmaakt heeft de laatste tijd. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om een beetje over na te denken. Ralph de Jong.

nieuwe single van Ralph de Jong. Ook het titelstuk van de nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar inking van hoe dat op de website van Ralph de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in ieder geval, I was just trying to find a way to be myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine Whiskey and Women. Het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi, Little Head was dat van de CD Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die ja, een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein. En die een CD klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaar. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zalland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die neemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die stiet op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salon met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hoor je het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Musquet op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoor je in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Na de komst van de Beatles vond er een explosie van bands plaats en de meeste verdwenen geruisloos van het toneel, maar er zijn ook nog bands die nog steeds toeren. The Attack, dat was een band uit Londen met zanger Richard Sherman. Maar de band viel al snel uit elkaar, want David O'List zagen we terug bij Roxy Music, Alan Whitehead ging naar Marmalade, Geoff Richardson naar Caravan en John Duquesne naar Atomic Rooster. The Attack, Magic in the Air.

The Attack, Magic in the Air. De band nam het nummer als eerste op, maar een week later verscheen de single van Jeff Beck. De single van The Attack flopte en Jeff Beck had een top 20 hit in Engeland met hetzelfde nummer. The Attack, Hi Ho Silver Lining.

The Attack, Hi Ho, Silver Lining. De Tielman Brothers, dat was een Nederlandse familieband met Reggie, Ponton, Lulu en Andy Tielman. En de familie woonde in Hedel in Gelderland, maar de band toerde constant door Duitsland. De Tielman Brothers, Only You

0: De Thielman Brothers, Only You. De band was vooral populair bij de Amerikaanse militairen in Duitsland, waar in 1963 was Andy Thielman betrokken bij een verkeersongeluk en daarna kon hij niet meer gitaar spelen. En vanaf dat moment was hij dan ook de frontman van de band, de Thielman Brothers. It's only make-believe.
1: People is just everywhere. They think you really care. But myself,

De Thielman Brothers, It's Only Make Believe. Atomic Rooster werd opgericht door ex-leden van The Crazy World of Arthur Brown. En de band begon als voorprogramma van Deep Purple. Drummer Carl Palmer stapte al snel over naar Emerson, Lake & Palmer. Atomic Rooster, Save Me.

Atomic Rooster, Save Me. Atomic Rooster kende beroemde bandleden. Drummer Ginger Baker, die kennen we nog van Cream. Gitarist Bernie Tormé zagen we later terug bij Gillen en Ozzy Osbourne. En zanger Chris Farlow ging naar Colosseum. Atomic Rooster, Close Your Eyes.

Atomic Rooster, Close Your Eyes. Albert West, dat was de artiestennaam voor Albert Westerlaken uit Den Bosch. Hij begon als frontman van The Shuffles en dit is een duet met Rod Allen, de zanger van The Fortunes. Albert West, Words.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Major League Blues van José Ramírez is het album van deze week. En in 2021 toerde José Ramírez voor het eerst door Europa. In 2022 toerde hij door Amerika met zijn Major League Blues Tour. En bij Delmark Records in Chicago verwacht men heel veel van deze jeugdige bluesgitarist. José Ramírez, here in the Delta.

José Ramirez, Here in the Delta. In 1973 verliet Albert West de Shuffles. Als soloartiest coverde hij een hit van de Amerikaanse zanger Brian Hyland. En dat nummer stond 3 weken lang op nummer 1 in de Oostenrijkse hitparade. En het was tevens een hit in Nederland en in Duitsland. Albert West, Ginny Come Lately.

Albert West, Ginny Come Lately. Blue Mink, dat is een Engelse band met de Amerikaanse zangeres Madeline Bell en de Engelse zanger Roger Cook. En de nummers werden geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway. Blue Mink, Melting Pot.

Blue Mink, Melting Pot. Het was een grote hit in Engeland, Australië, België, Canada, Ierland, Nederland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. En er verschenen ook nog covers van Elton John, Albert Hammond en Peterson Lee. Blue Mink, Good Morning Freedom.

Blue Mink, Good Morning Freedom. De Sean Webster Band, dat is een band uit Giethoorn rond de Engelse blueszanger Sean Webster. Hij trad op tijdens een bluesfestival in Giethoorn en daar ontmoette hij zijn Nederlandse vrouw. Hij woont intussen al jaren in Giethoorn. Dit is een cover van Etta James, de Sean Webster Band, I'd Rather Go Blind.

De Sean Webster Band. I'd rather go blind. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sean Webster komt oorspronkelijk uit Sheffield en hij woonde met zijn Nederlandse gezin ook nog enige tijd in Australië, maar ze keerde terug naar Giethoorn, waar zijn vrouw tegenwoordig een koffiezaak runt, terwijl Sean Webster punters verhuurt aan toeristen. De Sean Webster Band. Hear me now.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donnie Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van gehoord, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, ding, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was, dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, eigenlijk kunt zingen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje opereerd worden, of van vroeger, maar opereerd worden. Bijvoorbeeld in het volgende nummer, je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. In dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die blijft levend in het volgende nummer. Een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens. Dat is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook veel in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance. Maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen. En maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana. Have a little faith in me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nieuwe cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar als je dan wat gaat lezen over Rick Meijer, dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Bild in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tientje speel bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uit te komen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wordt een heel mooi nummer opstuurd wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijer. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi-parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijer. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donny Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street. En Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat wij weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door Bint de Blazers die bent in het origineel kom. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hier in zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want Dor heeft samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film. Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de CD Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

Nou, drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound, zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couture, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben in de... In de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben nou weer een nieuwe uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth, met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar nieuwe CD All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Hondsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een CD uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt dus in broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen waar ik dan met. Warren Haynes, Cap Moll, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa. Noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U de voerde Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En bij besluit met een nummer uit Drenthe. Ik had dan beginnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cube in the Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Er zijn weinig nummers van de Beatles die niet gecoverd werden. U hoort deze week dan ook louter composities van de Beatles. Dit was de B-kant van de single A Hard Day's Night. Er verschenen 129 covers, onder meer van Cliff Richard, Jackie DeShannon, Dwight Yoakam en Bob Dylan. En dit is een trio uit Californië dat in Amerika 15 hits scoorde. The Sandpipers, Things We Said Today.

The Sandpipers, Things We Said Today. Het komt van het album Revolver en er verschenen 592 covers, onder meer door John Denver, Jennifer Warnes, Jay and the Americans, Bobby Gentry en Emmylou Harris. En een band uit Liverpool begon met twee singles die beide een grote hit werden, Hello Little Girl en I'm in Love. En beide nummers waren geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Zanger Brian O'Hara pleegde in 1999 zelfmoord. The Foremost, Here, There and Everywhere.

The Foremost, Here, There and Everywhere. Het komt van The White Album en het is het lelijkste nummer uit het hele oeuvre van The Beatles. En desondanks werd het de nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Duitsland. Het eindigde 3 in Nederland en er verschenen ook nog 321 covers. Het was zelfs een grote hit voor de Marmalade uit Schotland en ook Arthur Conley en Jimmy Cliff namen het op. De mooiste cover is van een zangeres uit Greenwich Village in New York, Maria Muldaur. Obladi, oblada.

Maria Muldaur, Obladi, Oblada. Dit nummer komt van The White Album en er verschenen 286 covers, vooral door gitaristen Jeff Healey, Eric Clapton, Toto, Peter Frampton, Dave Spector, Rudy Rotta en Quinn Sullivan. En dit is een bluesgitarist uit San Francisco, Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps.

Joe Louis Walker, While My Guitar Gently Weeps. Het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rhodesië, Zweden, Engeland en Amerika. En dit is een zangeres uit Londen. En tijdens een optreden in 1966 werd ze onwel en even later overleed ze. Ze werd slechts 34 jaar. Elma Cogan, I Feel Fine.

Elma Cogan, I Feel Fine. Het nummer komt van The White Album en het was het eerste nummer van de Beatles dat geschreven werd door Ringo Starr. Er verschenen 26 covers, onder meer van de Georgia Satellites. En dit is een basgitarist uit New York en hij was de begeleider van Carly Simon, Squeeze, Hall & Oates, Billy Joel, Smokey Robinson, Todd Rundgren en Nick Lowe. T-Bone Walk, Don't Pass Me By.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Copycats Recordings van Ian en de Zodiacs is het album van deze week. En de Zodiacs, dat was eigenlijk een jazzcombo uit Liverpool. Maar om mee te liften op de Mercy Beat rage werd zanger Ian Edwards van de Deltones aangetrokken. En plotseling was Ian en de Zodiacs een beatgroup. Ian en de Zodiacs, Little Child.

Ian and the Zodiacs, Little Child. Het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, Canada, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden, Engeland en Amerika. En er verschenen 375 covers van dat nummer. De hele wereld coverde de Beatles. Ook 3 succesvolle Amerikaanse dames. The Supremes, A Hard Day's Night.

The Supremes, A Hard Day's Night. I'm So Tired van de Beatles werd 36 keer gecoverd, onder meer door Alex Shilton, Morgan James en Jess Hodges. Dit is een gitarist uit San Antonio en hij speelt blues, jazz, bluesrock en gewoon rock'n'roll. Hij maakt intussen 15 albums en zijn laatste album verscheen bij het Nederlandse label Provoke. Chris Duarte, I'm So Tired.

Chris Duarte, I'm So Tired. Het nummer komt van het album Rubber Soul en het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, Canada, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Rhodesië, Zweden, Engeland en Amerika. En niemand in de hele wereld voelde zich te groot om nummers van de Beatles te coveren. Ook dit nummer werd weer 225 keer gecoverd, ook door dit wonderkind Stevie Wonder. We can work it out.

Stevie Wonder, We Can Work It Out. Het nummer Blackbird van de Beatles werd 575 keer gecoverd, onder meer door Billy Preston, Wings, Crosby, Stills en Nash, The Guess Who en Carly Simon. En dit is een Canadese gitarist die tegenwoordig als producer en studio-gitarist werkt in Nashville en in Canada nog steeds een eigen band heeft, Blackie and the Rodeo Kings. Colin Linden, Blackbird.

Colin Linden, Blackbird. Het nummer komt van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en er verschenen 258 covers onder meer van Nielsen, Brian Ferry en de Bee Gees. Dit is Syreeta Wright uit Pittsburgh en dat is de ex-vrouw van Stevie Wonder. Ze had 8 hits in Amerika, maar ze overleed op 58-jarige leeftijd. Syreeta, she's leaving home.

Sarita, She's Leaving Home. Het klinkt niet echt als een Beatles-nummer, maar Paul McCartney schreef het al als kwajongen. Er kwamen nog wel 239 covers uit, onder meer van Georgie Fame, John Denver, Cliff Richard en Cheap Trick. En dit is de leadzanger van de Bee Gees, Barry Gibb, When I'm 64.

Barry Gibb, When I'm 64. Het nummer komt van het album Rubber Soul en het was een nummer 1 hit voor de Beatles in België, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zweden. En er verschenen maar liefst 602 covers. De Engelse Overlanders hadden er een grote hit mee in Engeland en het werd ook nog opgenomen door Diana Ross, Vic Damone, Ralph McTell en Iggy Pop en door deze Motown-sterren uit Detroit. De Four Tops, Michelle.

liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is bijna een hard rock nummer van de Beatles en een er verschenen in 89 covers van Diamond Rio, Pat Benatar, Aerosmith, Jolene Turner, Oasis, Dana Fuchs en Soundgarden. En voor zo'n nummer moet je een zanger hebben met een echte strot. En dat was de zanger van The Who, Roger Daltrey, Helter Skelter.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Musquet volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt in andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Musquet. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Musquet zien moet hebben. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nou uit te komen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt met allerlei bekende mensen die eraan midwerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Mondharmonica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Een hele aardige cd. De Mississippi Suitcase. Net goed wel uitgekomen in deze zomer. Het is een derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kennen die naam ongetwijfeld. Want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En daarmee ja, weer in één klap geweldig beroemd. Weer een cultfiguur. Later een wat mindere ding. Maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u komt met een nieuwe cd. De cd Co-Starring. En dat Co-Starring dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis. En zelfs Ringo Starr die dat met. En de blues wortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in ieder geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig, beroemd label geworden al met al. Veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar bent ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nu ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En daarvan een stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Cain van Chris Cain. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste cd, zijn 41ste album wat hij uitbrengt. En die is ook nog getiteld Ain't Done Yet. Savoy Brown met All Gone Wrong.

All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mit voor Savoy Brown. Want de 41ste cd heb ik zo straks gezegd volgens mij. Nou, ik kan nog gewoon hoe goed als het met hem giet. De cd 1 Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van de Temptations. Van de Temptations, jawel. Een soul bluesband van jaren terug in 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelingen, bij die opname in 1987... kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Muskee en Eelco Gellink. Het ging helemaal verkeerd bij die opname. Gedonden met drugs en al dat soort dingen. Spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer. En het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van, dat er een nee band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards. Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn achtervrouw, heette die studio nog Nova Zembla? Ik geloof dat die anders heette, maar wil me niet meer te binnen schien. De Muskeg Gang in haar geval, uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden en die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield, dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes kregen, wat te hoog in de bol, gewoon te veel zijn eigen gang, wat te veel de psychedelische kant op, dus de band heeft toen gezegd van wij stopten met. En we schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van de Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1975. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, no, 1975, in 1978, toen trad hij in een huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen schuurt met de binnenwaras die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem één keer, zeker, misschien wel twee keer ontmoet bij de Blues Estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989, Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie. Het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskegon uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist. Een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

Een gitarist die er zeker mag wezen, Peter Parshak. Titelstuk van zijn cd Mississippi Suitcase. Zoals beloofd nog een nummer van de nieuwe cd van Ray Wiley Hubbard, cd Co-Starring. Die Co-Starring die zit in het volgende nummer in Ringo Starr op drums. Don Was is erbij, Joe Walsh op gitaar en Chris Robinson. Bad Trick, Ray Wiley Hubbard.

Nou, ik vind het helemaal niet een slechte truc. Bad Trick, het nummer van Ray Wiley Hubbard met Ringo Starr. 80 jaar ondertussen op drums en met Joe Walls op de geweldige slidegitaar. Geweldige cd, co-starring. Chris Stapleton, dat is de ene lesse die wij draait. Dat is een vuurproefje van de cd die nog uit moet komen. De cd Starting Over. Chris Stapleton, de man van de Steel Drivers en de Jumpson Brothers. En die in 2015 geweldig debuteerde als soloartiest met Traveler. Dit is Starting Over.

titelstuk van de nieuwe cd van Chris Stapleton, Starting Over. We komen er ongetwijfeld nog op terug, deze muziek van deze mijnwerkerszoon uit Kentucky. Het eind van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Björn Brouwer. En we besluiten met eigenlijk een hommage, ik weet niet of je het zo goed zegt, aan die lege stoel hier naast mij, de stoel van Harry Musquet van de LP Rimshots in the Dark uit 1967. De Musquet Gang met Missing You.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De pioniers van de Britse beat- en bluesband staan deze week centraal. En dat waren de echte pioniers uit de jaren 60. De Bystanders uit Wales. Dat was een succesvolle beatgroep met een serie grote hits. Maar eind jaren 60 gingen ze verder als de progressieve rockband Man. En het complete oeuvre van de Bystanders kwam als album uit Pattern People. De Bystanders. Have I offended the girl?

The Bystanders. Have I Offended the Girl? De Tremolo's uit Londen, dat was de begeleidingsband van zanger Brian Poole. En Brian Poole ging solo en die carrière mislukte hopeloos. En zijn begeleidingsband, de Tremolo's, bleef heel succesvol en scoorde nog 25 hits. Dit is een cover van de Beatles. Het komt van het album Revolver. De Tremolo's. Good Day Sunshine.

The Tremolos, Good Day Sunshine. The Marmalade, dat was een band uit Schotland met zanger Dean Ford. En de band verhuisde van Glasgow naar Wimbledon in Londen. En de band scoorde vanuit Londen 11 grote hits. En dit was de debuutsingle van The Marmalade. It's All Leading Up, Saturday Night.

The Marmalade, It's All Leading Up Saturday Night. De Cherokees uit Leeds coverden een nummer van de Amerikaanse band The Coasters, maar dat hadden al veel meer Engelse bands geprobeerd. De Dave Clark Five, The Rolling Stones, The Regents en Manfred Mann. Alleen de Paramounts uit Southend-on-Sea hadden een hit met dit nummer. Maar deze single van de Cherokees deed helemaal niets. Poison Ivy.

De Cherokees, Poison Ivy. The Pretty Things uit Londen, dat was de band van gitarist Dick Taylor. Hij was een van de oprichters van de Rolling Stones, maar bij de Stones moest hij basgitaar spelen en dat wilde hij niet. En daarom begon hij met zanger Phil May een eigen band. Dit was de debuutsingle van The Pretty Things, Rosalind.

Pretty Things, Rosalind. The Primitives, dat was een band uit Oxford met zanger Mel Ryder. Maar deze band wilde geen beatgroep zijn en koos voor een bluesklassieker van Sonny Boy Williamson. Later verhuisde de band naar Italië en daar werden ze razend populair als Mel and the Primitives. Maar hier heten ze nog gewoon The Primitives. Help me.

Primitives, Help Me. De Denizens uit Liverpool, dat was de band van zanger Eddie Perry. En de band nam 3 singles op voor Decca Records. En dit was een cover van Rufus Thomas uit Memphis. Het nummer werd ook gecoverd door de Rolling Stones. Deze single nam de band op met gitarist Jimmy Page. En het nummer eindigde 36 in de Engelse hitparade. De Denizens, Walking the Dog.

The Denisons, Walking the Dog. Het zal u niet verbazen dat de Sheffields uit Sheffield kwamen en ze tekenden een contract bij Pi Records. De zanger was John Alexander en hij wilde per se een bluesnummer opnemen en hij koos voor een nummer van Muddy Waters, maar dat hadden heel veel Engelse bands daarvoor ook al gedaan. The Nightcaps, Alex's Corner Blues Incorporated, Cliff Bennett and the Rebel Rousers, Manfred Mann, The Mojos, Long John Baldry en The Zombies. En toch deden de Sheffields het. Got My Mojo Working.

The Sheffields, Got My Mojo Working. The Soul Agents, dat was een band uit Southampton, maar de hele band verhuisde naar Londen, waar ze de begeleidingsband werden van Rod Stewart. En het gekke was, het was helemaal geen soulband, het was een bluesband. The Blues Agents was dan ook een veel betere naam geweest. Het is een nummer van John Lee Hooker, The Soul Agents. Let's make it pretty, baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De EP Collection van Dion is het album van deze week. En na zijn opname in een afkeerkliniek om van de drugs af te komen, verhuisde Dion met zijn gezin naar Florida. Ver weg van de gevaren van de grote stad New York. Dit is een compositie van Bobby Darin, een goede vriend van Dion. Dion, Dream Lover.

Dion, Dream Lover. De Spencer Davis Groep uit Birmingham. Dat was de band van gitarist Spencer Davis. En hij haalde de 14-jarige broer van basgitarist Muff Winwood als zanger naar zijn band. En Stevie Winwood was 16 jaar toen deze cover van John Lee Hooker werd opgenomen. Het werd nog geen hit, maar die hits volgden al heel snel. De Spencer Davis Groep, Dimples.

How. Yeah. I love to see you switch. Sort of up.

De Spencer Davis groep, Dimples. De Paramounts kwamen uit Southampton-Sea. Het was de band van zanger Gary Brooker. En deze band werd pas succesvol nadat ze verder gingen als Sprokel Harum. Bijna alle Engelse bands namen dit nummer van Alan Toussaint op. De Yardbirds, Wayne Fontana en de Mindbenders, de Scorpions uit Manchester, Johnny Kidd en de Pirates, de First Gear en de Jayhawkers. En ook de Paramounts. A Certain Girl.

The Paramounts, A Certain Girl. Het komt van het debuutalbum Stay van de Hollies uit Manchester. En de band had niet voldoende eigen nummers voor dat album. En daarom werd dit nummer van Chuck Berry gecoverd. Het is gezongen door Alan Clark en Graham Nash. The Hollies, Memphis.

The Hollies, Memphis. The Animals kwamen uit Newcastle en die band had een topzanger als frontman. En dankzij deze Eric Burdon klonk eigenlijk ieder nummer bluesy. Dit nummer is geschreven door Sonny Bono en het werd vervolgens ook nog opgenomen in Engeland door Cliff Bennett en de Rebel Rousers, de Rolling Stones, de London Beats, The End, The Tracers, The Undertakers en Paul McCartney. The Animals. She said, yeah.

The Animals, She Said Yeah. De zombies uit St. Albans hadden meteen hits. She's Not There, Tell Her No, I Love You. En dit is een compositie van basgitarist Chris White. En het komt van het album The Zombies Begin Here. Zanger Colin Blunstone en toetsenist Rod Argent maken nog steeds deel uit van de band The Zombies. Woman.

Zombies, Woman. De Nashville Teens hadden meteen een grote hit met Tobacco Road van John D. Loudermilk. Dit is een compositie van toetsenist John Hawken en het nummer werd opgenomen met de ingehuurde gitarist Jimmy Page. Drummer Barry Jenkins stapte over naar The Animals en toetsenist John Hawken ging naar Renaissance. De Nashville Teens, TNT.

De Nashville Teens, TNT. De Mike Cotton Sound, dat was een voormalige jazzcombo uit Londen. En de heren wilden het dus proberen als beat- en bluesband. Het was de band van organist Dave Rowberry. Hij ging later naar The Animals. En ze namen een nummer op van Bo Diddley. En de Pretty Things zijn naar dit nummer genoemd. De Mike Cotton Sound, Pretty Thing.

The Mike Cotton Sound, Pretty Thing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Donovan werd dankzij de hits Catch the Wind, Colors en Universal Soldier de Britse Bob Dylan genoemd. En dit was een eigen compositie van hem. En dat ging over zijn tourmanager en zijn vriend David Jib Mills. Donovan. Hey Jib.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doet wij de stad Detroit aan. Ja, daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
3: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
2: Dearborn.
3: Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, ja, een hele grote wijk is daar.
2: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zwaar toeslagen? Is
3: dat nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt is. Ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg werden, afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde, is een stad op het ogenblik nummer 1 in Amerika, wat het aantal geweldmisdrijven.
2: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
3: Ligt vlak bij Canada.
2: Dat realiseerden we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
3: En dan ben je in Canada.
2: En je bent in Canada, ja. Wij streken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
4: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800... Hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen. Een soort van waterhole. Daar zeiden ze een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar. Waar mensen even snel wat dronken en wat pissen. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit. Want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar. Met aan de ene kant een eetgelegenheid. En aan de andere kant een zaaltje waar bluesbands speelden. Ja, in de 30 jaren tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is... Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. In favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt de... En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak.

0: grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug. En,
1: het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
0: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van... van een beetje een zwarte omgeving, maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
1: Hoe is Detroit nou boven gekomen? Zeg maar, de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt.
0: Nou, het eerste gedeelte is helemaal goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe, dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten, een beetje... Lijkt wel Sarajevo af en toe, van een tijdje terug. En in het midden van de stad heb je dan weer al die skyscrapers en grote gebouwen van General Motors. En verder, ik vind het niet zo'n mooie stad als Chicago. Het is lang zo groot niet, maar de mensen hier zijn heel behulpzaam.
1: Hoe komen de mensen verder op over hier zo?
0: Ik bedoel, men helpt ons. In het verkeer zijn ze een beetje wat meer agressief. Misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
0: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
0: Dan kriezen ook niet, denk ik. Nee, je moet de kat ook niet op spek binden, denk ik.
1: Ja, we kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemolder achter ons aan, maar...
0: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nog nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed.
0: Het eten is uitstekend. Uitstekend en hot. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way. Well, I'm going to Detroit. Malcolm's on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoren aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag gaan, dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: weer. Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concert naar hem. Dus het is nog leus. Als je er nog toe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, hij door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock'n'Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met reisboeken in Amerika. En die heeft dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock'n'roll en blues en folk en country, nu maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven en er stuurt ook in wat voor bijzonders door is. En daar stuurt onder andere de Soup Kitchen ook in. Detroit, we bent er nog steeds in die grote stad met die merkwaardige wat minder verding die kubus nog zo waren dat, hè? Die hoge flatgebouwen die doorstonden, ja. Die zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, dus
0: hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar. Maar ik vond het toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk die zei wel, on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Je bent hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en bluesmuziek. Zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha. Het Motown label. Nou, we staan hier. We lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk. Ook een stad geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 1959 tot 2 december. En de company was started with 800 gulden lening van de Saving Club of the Bertha and Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Tamla Records genoemd, weet je wel, Tamla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City. En is het dus Motown geworden. Hè? Motown Records, april 14, 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze hun eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness, eigenlijk een internationale Enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville, USA.
2: Ja,
0: muziek was hier trouwens niet zoveel met de hart hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. Altijd vier zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight had hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson, die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel, daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En we wilden eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden. Wat ik...
0: het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is ja, staat er ook. Het is,
0: Maar is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Een grote stadmuziek met ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus, en Fussenwijs stond vooral bekend om een goede ritmetandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound. Hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar in snelle vier's en zo. En dat was eigenlijk. Al met al wat dynamischer en wat meer polyrythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon.
0: Veel hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al, Just Walk Away, René.
0: Reach
2: ja.
0: Out, I'll
2: ja.
0: Be There.
2: Oh God, ja, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
0: Baby Love. Ja. En, nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal, had het dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsville USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A, dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: Ja. Laat maar eens kijken, laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
3: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
3: Yeah.
0: No videotaping allowed in... The museum.
3: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
3: Mag niet getekend worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
3: Einde reis.
0: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, in welke straat zitten we hier?
3: We zitten hier, weet ik niet precies.
0: Ja.
2: Nou, we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
0: Vooruit maar weer. Doe ja, maar.
3: Hoef ik niet mee. Oh. Dat
0: scheelde
3: weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zessen. Zes.
3: Nee, ik probeer het toch
4: even,
3: jongens.
4: Mm-hmm. Money, I love you. I love money, right now. Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills. Thank you.

0: Honey, oh yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het Old Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dat is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste daar ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woond en vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En daar hebben wij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg je waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen geweest, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderen van akkoord. Maar Hooker, dat die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal. Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo spelen. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan. En dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo, kom er niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Het is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja. Het is ook een, vooral in eerdere werk, is vaak een, eigenlijk toch een vertelling van van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk ook een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaar. Toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was.
2: Ja,
1: denk
2: dat vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal mee toesleept, Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: het teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen. Ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is zijn stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname. Van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist. Maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. En dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Tamla Motown. We mogen door uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur. Nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat loopt.
2: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
1: Ja, alleen is wat overdreven, maar...
3: Ja. Ja? Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is, bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wilt maken, moet je het zo zeggen. Ik
1: weet je wilde
3: het
1: graag zwart-wit hebben.
3: Ja, ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met... Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u de bracht is op het Tembla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat we toen misschien twee Olympische wat in het hoor hadden. Ach. Daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doet er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken misschien de reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet, dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg over overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan bij Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodgeschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop in België, op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Hele vreemde verhalen allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen medelijden meer, hoor. Het was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad, over die mooie bluesclub. Door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen ook zo'n band zat, waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet, mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, ze... Echt zo'n jongen die dus even dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen leek het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens in de blues als de vette west. En blues er maar na.
0: Hoochie coochie man. Yeah.

said

Jerry some love on this.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna weken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neeren artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En als je het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan kom je dat reizen nog geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar als hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begon 60 jaar en dat hij de oversteek ging.
1: Ja, yeah, abroad, zoals ze in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de oververver.
0: De plas over.
1: Ja, oververver, ja.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog gezien in Den Haag. In het, wat toen het kon, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in Engeland giet.
1: Ja.
0: En dat hij met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar daar komen we straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou in
1: Antibes en zo, dat soort
0: jazz, in Zwitserland,
1: jazz,
0: overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel mee te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbellen naar huis toe, over ver.

0: De long distance call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is.
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa.
0: Ja.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor een toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek.
0: Ja.
1: Of een,
0: ja.
1: In een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, op dit boek zie ik ook vaak, ja, dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het list aan toe, 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 hebben nog heel veel gereisd, opnames gemaakt in Warschau, in Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland, en ook in 1976 weer in Montreux in 1976 en Gozemendur. Zijn laatste optreden, zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is, dat was ook dat was in Zwitserland, dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child, ooh, well, child, will stop a load our way.
1: Wanneer was dat? Het was al, dit is al heel lang alleen, denk ik. Begin 50 jaar van Muddy Waters, hè?
2: Ja,
1: Feel Like Going Home. De rudimentaire Muddy Waters is
2: dit
1: nou.
2: Dit is de Muddy the Folk Singer.
1: Ja. Yeah. En hij, zijn hele ontwikkeling die stiet prachtig beschreven in het boek, waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en nu het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: Hij komt van het album Dancing Bear en het werd opgenomen met mondharmonica-speler John Legrand van Livin' Blues in de Commodore Studio in Zelhem. QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi.

you be in the blizzards, don't wanna be black in Mississippi. Michael Lismore, dat was een veelbelovende blueszanger en hij coverde een nummer van Skip Jackson en de Shantons, maar zijn platenmaatschappij gebruikte het nummer als de B-kant voor de single Try a Little Tenderness en die single flopte hopeloos en in de jaren 70 dook deze Michael Lismore plotseling op als zanger van de discoband Force. Michael Lismore, Promise That You'll Wait.

Wade. Carrie Bell, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Het is de vader van bluesgitarist Lurie Bell. En hij speelde mondharmonica in de Chicago All-Star Band van Willie Dixon. Het album Good Luck Man nam hij op met zijn eigen band, met de gitaristen Steve Jacobs en Will Crosby. Carrie Bell, Teardrops. MUZIEK

Carrie Bell, Teardrops. De oorlog in Vietnam leverde hartverscheurende nummers op. Dit is een compositie van Calvin Carter en het was een hit in Amerika voor Mike Williams. Maar het werd ook opgenomen door William Bell. En hij was de songwriter, producer en zanger van het zwarte soul en blues label Stax Records in Memphis. William Bell, Lonely Soldier.

William Bell, Lonely Soldier. Pat Travers, dat is een Canadese gitarist uit Toronto, en hij leerde het vak als gitarist in de band van Ronnie Hawkins. Zijn soloalbum nam hij op in Londen bij Polydor Records, en even later verzorgde hij een optreden in de Duitse tv-show Rock Palast. Terug in Amerika toerde hij met zijn Pat Travers Band in het voorprogramma van Rush, en intussen heeft hij 43 soloalbums gemaakt. Pat Travers, Cold Shot.

0: Pat Travers, Cold Shot. James Shaw uit Georgia noemde zich The Mighty Hannibal. Hij nam een eigen compositie op in zijn woonplaats Atlanta. En na een hele serie geflopte singles had de man eindelijk een top 20 hit in Amerika. Vooral in de zuidelijke staten van Amerika werd deze single veel gedraaid door radiostations. The Mighty Hannibal, hymn number 5.
1: I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said.

mighty Hannibal, hymn number 5. Frank Marino, dat is een gitarist uit Canada met Italiaanse roots. Hij wordt in Italië een Jimi Hendrix-kloon genoemd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Hij speelde met zijn band in het voorprogramma van Aerosmith en Ted Nugent en hij heeft intussen een grote naam in de Canadese blues scene. Frank Marino, The Things That I Used To Do.

Frank Marino, The Things That I Used To Do. Chairman of the Board, dat is een band uit Virginia. En dit is een compositie van leadzanger Norman Johnson. Hij riep het Amerikaanse volk op om vooral te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Het komt van het album Bittersweet, Chairman of the Board. Men are getting scarce.

chairman of the board. Men are getting scarce. Kevin Russell uit Austin in Texas was de zanger-gitarist van The Gorge. En The Gorge, dat was een populaire rootsband in Texas. Daarnaast maakt hij ook nog deel uit van een band in Louisiana, de Picket Line Coyotes. En dit is een solo-opname van Kevin Russell. Tell Me.

Kevin Russell, Tell Me. Marvin Gaye schreef een nummer over een Amerikaanse soldaat aan het front in Vietnam. Deze soldaat die droomde van de kerst thuis in Amerika vieren met zijn familie. Maar Motown Records was te laf om deze plaat uit te brengen, want de platenbazen waren bang dat het veel protesten zou opleveren. Het zou gezien worden als een politieke boodschap. 18 jaar later verscheen het nummer alsnog op het album The Marvin Gaye Collection. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ricky Matlock uit Jacksonville, dat is sinds jaren dag de gitarist van Lynyrd Skynyrd. En daarnaast had hij altijd ook nog zijn eigen band Blackfoot. En hij speelde als gast bij Blackberry Smoke en Shooter Jennings. Dit is een compositie van Stevie Ray Vaughan. Ricky Matlock, Texas Flood.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Evie Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia komt. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmedam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Merk ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

Maar dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstede in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Waarop ook Mike Zito, een bekende gitarist, die net een solo cd van u gekomen is, Resurrection. Die speelt daarop met op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd. En ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begon met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestaan ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze doorzien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goeie. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die moeten van hol. Jess en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar Zim, 9 november, Take Root in Groningen. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de NECD Electro Melody.

blijft hele mooie, stemmige muziek en ook ja, sfeervolle muziek van Sunfold, Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Rag, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, ja, moet ik zeggen, wat, een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net in weer wat anders. Robert John en The Rag van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John en The Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is blues, de rust erin hoor, op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Sedley Jones. En Sedley Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Sedley Jones. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones. Gitarist uit Tulsa, niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Maar zeg dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En door heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

0: just can't keep on crying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgeragde Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: I just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het origineel uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues in 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band ze met To The Max.

Dutch Vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch Vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evie Gross Band. De Evie Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en daarvan Eye to Eye.

De Evie Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk je aan Amerika. Zullen uit Alabama komen? Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland, uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, uit 1937. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

returning to the words on the

is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kick, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background dat kan wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvarado, dat is de titel van de nieuwe CD van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstede in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Dit is echt muziekhistorie. Alleen stokoude plaatjesdraaiers die de 60's bewust meemaakten, hebben nog albums van The Four Pennies, Lee Curtis en The All Stars en Terry Lee en The Big Rock Revival in de platenkast staan. En natuurlijk Marianne Faithfull uit Londen. Een vriendin van de Rolling Stones. Het nummer werd dan ook geschreven door Keith Richards en Mick Jagger. Het was een top 10 hit in Engeland en een top 20 hit in Amerika. Marianne Faithfull, As Tears Go By.

Marianne Faithfull, As Tears Go By. En Marianne Faithfull kende moeilijke tijden. Ze had anorexia, ze was verslaafd aan heroïne en ze was zelfs een tijdje dakloos. Maar ook dit werd een hit in Engeland en Amerika. Marianne Faithfull, Summer Nights.

Marianne Faithfull, Summer Nights. Solution uit Groningen, dat was de band met saxofonist Tom Baarlage, toetsenist Willem Ennis en drummer Hans Waterman die overkwam van QB and the Blizzards. Solution, move on.

Solution, Move On. Na het overlijden van Willem Ennis in 2012 besloot de band te stoppen. De bandleden waren namelijk van mening dat Solution zonder de spil van de band een ongeloofwaardig project was. Solution, Runaway.

Solution, Runaway. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een band uit Manchester met zanger Wayne Fontana en de gitaristen Eric Stewart en Graham Goldman. En deze twee werden later heel groot met 10cc. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 2 in Engeland. Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Wayne Fontana was ook succesvol als soloartiest. Hij had een grote hit met het nummer Pamela Pamela en dat werd geschreven door Graham Goldman. Dit was nog een hit voor de band. Het nummer bereikte de top 10 in Canada en het was een top 20 hit in Engeland. Wayne Fontana en de Mindbenders, It's Just a Little Bit Too Late.

Wayne Fontana en de Mindbenders, It's Just a Little Bit Too Late. Na The Motions ging zanger, gitarist en componist Robbie van Leeuwen verder met Shocking Blue, samen met drummer Cor van der Beek en basgitarist Klaasje van der Wal en natuurlijk zangeres Mariska Veres. Shocking Blue, Send Me a Postcard.

Shocking Blue sent me a postcard. Shocking Blue is nog steeds de enige Nederlandse band die een nummer 1 scoorde in Amerika met Venus. En Robbie van Leeuwen was dan ook een geniale componist, want dit nummer werd zelfs gecoverd door de Amerikaanse band Nirvana. Shocking Blue, Love Buzz.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Major League Blues van José Ramírez is het album van deze week. En José Ramírez slaagde cum laude aan de Blues University in Amerika. In 2020 won hij de Blues Challenge in Memphis. En in 2021 ontving hij een award voor zijn debuutalbum Here I Come. José Ramírez, My Love is Your Love.

José Ramirez, My Love is Your Love. The Four Pennies, dat was een band uit Blackburn met zanger Lionel Morton. Hij zou later een populaire tv-presentator worden en ook nog musicalster. Dit was een nummer 1 hit in Engeland en Nieuw-Zeeland en een top 10 hit in Ierland, Noorwegen en Zweden. The Four Pennies, Juliet.

The Four Pennies, Juliet. De band had een hele serie hits in Engeland, maar The Four Pennies is een van de weinige bands die nooit een hit scoorde in Amerika. Dit was een top 20 hit in Engeland voor The Four Pennies. Until It's Time For You To Go.

The Four Pennies, Until It's Time For You To Go. Herman Brood ging na QB and the Blizzards verder met een eigen band. Hij was geen groot pianist en een gemankeerde zanger, maar zijn rock'n'roll kunstje bleek een gat in de markt. Herman Brood en his Wild Romance, Saturday Night.

Herman Brood en his Wild Romance, Saturday Night. Herman Brood had een goede en strakke band met gitarist Danny Lademacher, basgitarist Freddy Cavalli en drummer Kees Meerman. Het resultaat? Nerveuze, koortsachtige rock'n'roll. Herman Brood en his Wild Romance, Never Be Clever.

Herman Brood and his wild romance, Never Be Clever. Lee Curtis and the All-Stars, dat was een populaire liveband in Liverpool rond zanger Peter Flannery, die zich Lee Curtis noemde. En hij zong veel covers in het danszalencircuit. Lee Curtis and the All-Stars, Stand By Me.

Lee Curtis en The All Stars, Stand By Me. De band kende beroemde bandleden. Tony Waddington werd later de songwriter en producer van The Rubettes. Pete Best, dat was de originele drummer van The Beatles. Zangeres Beryl Marsden werd later beroemd in de blues scene van Londen. En ook Joe Walsh van The Eagles maakte nog enige tijd als gitarist deel uit van Lee Curtis en The All Stars. Slow Down.

Lee Curtis en The All Stars, Slow Down. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Terry Lee en de Big Rock Revival, dat was een band uit Arnhem rond zanger Bert Loscher. Dat was de voormalige zanger van The Rascals. En hij probeerde als Terry Lee de sound van Elvis Presley nieuw leven in te blazen. Terry Lee en de Big Rock Revival, You're Mine.